0: over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Je luistert naar 2. 2
2: van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ Dit is 2.
2: Dit is 2.
1: Dit is 2.

0: de steek. De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor

0: zijn fans dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van de heer Henk Kamminga en van 9:30 tot 10 uur naar klassieke religieuze muziek. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppe, gevolgd door orgelspel tot 9 uur vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Lezend in Handelingen zijn er meerdere momenten waarop je figuurlijk gezien je ogen uitwrijft. Dat kan positief zijn, als je mag ontdekken hoe de christelijke gemeente groeit. Maar ook negatief, als je de reacties ziet van hen die niets met het evangelie van Jezus de Christus te maken willen hebben. Iets dat blijkens een bericht ook een Iraans christelijk gezin ondervindt in een AZC in ons land. We ontdekten vorige keer dat vanuit Pinksteren blijkt dat er één God is, die vanuit het volk Israël de verlosser geboren liet worden met het oog op heel de wereld. Die boodschap is vanaf Pinksteren de wereld ingebracht. Niet door kracht of geweld, maar door het werk van de Heilige Geest. De centrale boodschap is dat Jezus, de Zoon van God, door zijn lijden en sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood, de weg, de waarheid en het leven is. Alleen door hem kunnen wij als mens, van welk volk dan ook, terugkomen bij onze oorsprong, de schepper van hemel en aarde. We ontdekten vorige keer dat de verkondiging van dit evangelie weerstand oplevert. Feitelijk gaat het om een geestelijke strijd. Omdat Gods vijand, die de mens verleidde om God te gaan wantrouwen, zijn invloed op de mens niet kwijt wil. Daarom probeert hij op allerlei manieren de mens zand in de ogen te strooien. Opdat de boodschap van de verlossing niet tot hen doordringt. Of ze die boodschap zelfs gaan bestrijden. De mensen die getuigen waren van de genezing van de kreupele man hadden ademloos naar Petrus geluisterd toen hij vertelde dat het wonder van deze genezing afkomstig was van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen, die hiermee zijn kind Jezus verheerlijkte. Het was schrikken voor hen toen tot hen doordrong dat zij mede verantwoordelijk waren geweest aan zijn dood. Maar Petrus had de weg van vergeving en verlossing gewezen, door tot inkeer en bekering te komen. Zo wordt de zonde uitgewist en mag er een nieuw begin zijn. Vele van hen kwamen tot geloof en bekering. Ondanks het feit dat deze ontmoeting plots verstoord werd door de komst van de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën. Want toen die hoorden dat Petrus en Johannes het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden, stond het voor hen vast dat dit moest stoppen. Petrus en Johannes, ze werden gevangen genomen om de volgende dag verhoord te worden.

Hoe Petrus en Johannes de nacht in de cel hebben doorgebracht, dat lezen we niet. Maar we kunnen ervan uitgaan dat ze die nacht rustig geslapen hebben. Met het volste vertrouwen op de Heere. Het was al veelzeggend dat ze bij hun gevangenneming niet probeerden te vluchten of tegenspartelden. In het volste vertrouwen wilden ze doen wat Jezus hen voor zijn hemelvaart had opgedragen. Getuigen zijn van hem. Zowel dicht bij huis in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. Dat de Joodse raad dit als een bedreiging zag en dit alles hoog opnam, blijkt uit de zware vertegenwoordiging die aanwezig was in de vergadering te Jeruzalem. De leiders en oudsten en schriftgeleerden en daarbij ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. Staande in het midden van de vergadering krijgen Petrus en Johannes de opdracht om te vertellen door welke kracht of door welke naam ze het hebben gedaan. Het valt op dat de raad het wonder niet beschrijft. Ze willen het bijzondere blijkbaar niet te veel aandacht geven. Ja, klein houden. Maar Petrus laat zich daar niet in meenemen. Hij spreekt, met de Heilige Geest vervuld, tegen hen. Leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Petrus' getuigenis staat als een huis. Ja, als het huis op de rots. En dat is Jezus. Had Jezus niet gezegd in het slot van Matteüs 7... daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Petrus en Johannes hebben nu met slagregens, waterstromen en het waaien van winden te maken. Maar ze worden er niet door tot wankelen gebracht, want ze bouwen op Jezus. Een belangrijke les voor ons als de druk toeneemt, omdat je de weg van de Heere wilt gaan.

Misschien weet u en jij het nog, dat de opgestane Jezus aan de Emmausgangers vanuit de schriften, voor ons het Oude Testament, had laten zien dat daarin al geschreven stond dat hij, Jezus, moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En ook dat van daaruit in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moest worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Petrus doet dit nu ook naar de Joodse raad toe. Hij wijst hen op de profetie van Psalm 118. Daar lezen we: de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. En in Jesaja 28 lezen we dat terwijl er van de mens uit ontzettend veel mis is onder het volk Israël, de Heere zegt: ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Van daaruit zegt Petrus tot de godsdienstige leiders die verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Jezus en van wie ze niet willen horen dat hij is opgestaan uit de dood, dat Jezus de steen is waarover geprofeteerd werd in Psalm 118 en door Jesaja. En dat zij, de godsdienstige leiders dus, de bouwers zijn die deze steen veracht hebben. Want, zegt hij, van God uit is Jezus door zijn sterven en opstanding de hoeksteen geworden. De hoeksteen voor het koninkrijk van God. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen waardoor wij zalig moeten worden.

We hoorden de klanken van het lied Awaken Me, maak me wakker. Hoe nodig dat gebed. Want moeten we niet toegeven dat we vanuit onszelf zo diep in slaap zijn dat de waarheid niet tot ons doorbreekt? Net als bij de mensen van de Joodse Raad. Door het gericht zijn op onszelf kan het gebeuren dat we hetgeen de Heer in ons zegt beoordelen als een beperking van onze vrijheid. Dat komt omdat wij bij onze beoordelingen uitgaan van dat wat voor ons voor ogen is. Van daaruit kunnen we tot de verkeerde conclusie komen dat de Heer ons iets zou willen onthouden. Precies dat wat de duivel via de slang Eva voorhield. Je mag niet eten van die verboden vrucht, omdat je dan als God wordt. Met andere woorden, het verbod is er niet in jouw belang, maar in zijn belang. Eva liet zich erdoor verleiden en ontdekte, samen met Adam, dat de woorden van de slang bedrog waren en dat, waar de Heere voor gewaarschuwd had, waarheid is. Hij, de Heere, ziet hoger en dieper dan wij. Wat een ellende is daaruit voortgekomen. En zij en wij kunnen de klok niet terugdraaien. De Heere gaf echter in Jezus de weg van verlossing. Dat evangelie ging wereldwijd. Ook in landen waar nu andere religies zijn, werd het evangelie van de Heere Jezus geloofd. Maar net als het volk Israël zich onder invloed van valse profeten of verkeerde koningen liet verleiden om de afgoden te gaan dienen, is dat bij andere volken ook gebeurd. Daarnaast zijn er politieke systemen die de boodschap van het evangelie van Jezus als een steen des aanstoots beoordelen. Omdat het systeem als een godsdienst is waarbij er geen plaats is voor God. Of omdat God gezien wordt als iemand die de mens beperkingen oplegt en men net als Eva niet in wil zien dat die beperkingen er juist zijn vanuit Gods liefde. Omdat hij het goede met ons voor heeft. De Heere gaat voor de liefde waarbij je niet jezelf, maar de ander op het oog hebt. Zoals hij ons daarin voorging en zijn zoon gaf als lam die onze zonde droeg. Opdat zo de vloek van onze schuld, de eeuwige dood en verlorenheid doorbroken zou worden. Die steen schuif je toch niet terzijde, zoals de Joodse Raad deed? Zij bleven, ondanks het wonderteken, eisen dat Petrus en Johannes niet meer zouden spreken over Jezus, de opgestane Heere. Hun antwoord? Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben.

Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver.

0: Ruikte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mensen Samenleving luisteren naar een meditatie van de heer Henk Kamminga, ouderenpastoor van de PKN in Vlaardingen. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar klassieke religieuze muziek.

Vandaag, 21 juni, is het officieel zomer. Een nieuw seizoen, met lekker veel zon en warmte. Hoe komt het eigenlijk dat we verschillende seizoenen hebben? Dat het zomers warmer is en lang licht en 's winters koud en vroeg donker? Dat komt doordat de aarde op twee manieren draait. Elk jaar een keer om de zon en elk etmaal om zijn eigen as. En hierin zit hem de clou. De as van de aarde staat schuin ten opzichte van de zon. Daardoor zijn het noordelijke en zuidelijk halfrond tijdens hun jaarlijkse draai om de zon wisselend dichter bij de zon. Daardoor zijn er seizoenen. 21 juni is ons deel van de aarde het allerdichtst bij de zon. En ook het langst. Dus lekker warm en de langste dag. Hoog zomer. 21 december is het andersom. Dan is het juist op het zuidelijk halfrond hoogzomer en hebben wij de kortste en koudste dag. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. Sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam.

Hoogzomer of niet, ook op deze eerste zomerdag is er een bijbellezing en een korte meditatie. De heer Henk Kamminga, ouderenpastor van de PKN in Vlaardingen, gaat beide voor ons verzorgen. Hij leest uit het evangelie van Johannes. We horen daar over een hoogstaande Joodse leider die in de nacht naar Jezus kwam om persoonlijk en ongestoord met hem te kunnen praten. Hij was nieuwsgierig naar die Jezus. Want Jezus bracht een boodschap die net even anders was dan hij in het kerkelijk leven gewend was. Jezus zelf was anders en radicaal, intrigerend.

Goedemorgen. Vandaag wil ik een verhaal delen waar het gaat over Nicodemus die naar Jezus toe gaat. En in de Bijbel kan je dit lezen in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21. Een aantal versen hieruit zal ik met je delen. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde, zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, de vraag is, wie is Nicodemus?

Goedemorgen, luisteraars. Nicodemus behoorde tot de schriftgeleerden uit de groepering van de Farizeeën. Hij is een leider van de Joden. Dus hij maakte deel uit van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Nicodemus was dus een belangrijk persoon. Hij had veel kennis van de schriften, het Oude Testament en de wet. En beredeneerde dat heel verstandelijk. Nou, het is ook wel belangrijk de context waarin dit verhaal zich afspeelt. Want in het hoofdstuk hiervoor is Jezus met zijn leerlingen op de bruiloft in Cana, waar hij water verandert in wijn. Het feest van Pascha was aanstaande en veel mensen reisden naar Jeruzalem om bij dit feest te kunnen zijn. Toen Jezus in Jeruzalem aankwam, was hij verbitterd over wat hij aantrof in de tempel. De plaats van gebed was meer een commerciële markt geworden. Uit frustratie gooide hij tafels om en reinigde de tempel. Dit bleef niet onopgemerkt en mensen spraken Jezus hierop aan. Maar er staat ook dat vele mensen geloofden in hem toen zij zijn tekenen zagen die Jezus deed. En Nicodemus heeft dit ongetwijfeld allemaal meegekregen. En hij wilde meer weten. Om een eerlijk oordeel over Jezus te kunnen hebben, wilde hij Jezus zelf ontmoeten en hem spreken. En Nicodemus, hij zegt dan van: ik ging die nacht naar Jezus, want hij had indruk op me gemaakt. Niet overdag, want dat geeft maar praatjes. En toen ik met Jezus over theologie wilde discussiëren, gebeurde er iets bijzonders. Het lukte me niet om het gesprek vrijblijvend te houden. Hij begon over mijn geboorte en de noodzaak van een nieuwe geboorte. Hij dwong me om over mezelf na te denken en zei dat hij me kon helpen omdat hij rechtstreeks bij God vandaan komt. En toen hij dat zei, keek hij me met zoveel liefde aan. Maar wil ik dat eigenlijk wel? En durf ik het? Het kwam nu wel heel dichtbij, persoonlijk. Durf ik te geloven dat Jezus de verwachte Messias is? Nicodemus, als kenner van het Oude Testament, weet wat er staat in de profeten. Profeet Ezechiël, waarin we lezen dat God zijn volk bijeenbrengt, hen besprengt met zuiver water en zo hen reinigt van al hun zonden. Dat God ze een nieuw hart en een nieuwe geest geeft. Een geest in hun binnenste. Een nieuw geboorte uit water en geest. En Jezus maakt Nicodemus duidelijk dat Jezus degene is die gekomen is om redding te brengen. Je opnieuw geboren doet worden. Zodat je echt mag binnengaan en deel hebt aan hem. Maar Nicodemus vraagt zich af: durf ik dit wel? Durf ik echt naar binnen te gaan? Een vraag die herkenbaar is voor ons. Durf ik te vertrouwen? Durf ik te geloven? Durf ik mijn leven in Gods handen te leggen? Jezus is duidelijk naar Nicodemus en indirect naar ons. Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan. We komen Nicodemus later nog twee keer tegen in het Johannesevangelie. De ontmoeting met Jezus heeft indruk op Nicodemus gemaakt. In hoofdstuk 7 neemt hij het op voor Jezus. De andere leiders van de Joden veroordeelden de uitspraken en daden van Jezus. Maar Nicodemus neemt het dan voor Jezus op. En we lezen dan: veroordeelt onze wet de mens zonder eerst te horen en kennis genomen te hebben van wat hij doet? Nicodemus heeft dit wel gedaan. En hij weet beter. En ook in hoofdstuk 19 helpt Nicodemus bij de begrafenis van Jezus. Jozef van Arimathea kreeg toestemming van Pilatus om het lichaam van Jezus te begraven. En dan lezen we in vers 39: en Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. De ontmoeting met Jezus heeft iets teweeggebracht bij Nicodemus.
opnieuw geboren worden. Een geboorte van bovenaf. De nieuwe geboorte is een goddelijk werk. Een wonder van God in je leven. Want dat is het, een wonder. En Paulus schrijft hier ook over in de brief aan de Korinthe. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Opnieuw geboren worden betekent dat je de oude, zondige mens aflegt. Niet repareert, maar afleggen. De oude natuur moet gekruisigd en niet verzorgd worden. De nieuwe mens aandoen. Een geestelijke geboorte van bovenaf. Wanneer je gelooft in Jezus en hem aanneemt als redder, zal je een verandering in je leven meemaken. Een wedergeboorte uit water en geest. Je ontvangt de Heilige Geest, die als het ware je leven ingeblazen wordt. Zoals de wind. Je ziet het niet, maar voelt en merkt het wel. Door Gods Geest worden als het ware de ogen van je hart en verstand geopend. Wat eerst vaag en onduidelijk voor je was, ga je nu beter begrijpen. Dingen die je onzin vond en waar je om lachte, neem je nu aan door het geloof. Je ontvangt liefde. Liefde voor God en voor de mensen om je heen. Je krijgt honger naar het woord van God. Je gaat erin lezen. En het is nu allemaal veel duidelijker. Zonder dat je het merkt, lees je door en door. Je leert bidden. God legt het verlangen op je hart om te bidden. Voor jezelf, maar ook voor anderen. En je verlangt ernaar om met andere christenen samen te komen. Samen te zingen en gevoed te worden uit het woord. Dat komt allemaal door de wedergeboorte. Niet wat je zelf kan bewerkstelligen, maar wat God doet. De liefde die Nicodemus zag en voelde van Jezus voor hem, is er ook voor jou. Laat je aanraken door die liefde. Open je hart voor hem. Zoals de gezang 487 uit het oude liedboek het heel mooi verwoord. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht. Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Herboren. Amen.

Om een eerlijk oordeel over Jezus te krijgen, wilde Nicodemus Jezus persoonlijk spreken. En het gesprek werd zeker persoonlijk. Geen theologische theorie. Nee, praktisch. Geloven staat niet los van persoonlijke verandering. Je moet opnieuw geboren worden. Leven uit een nieuwe geest. Jezus was heel duidelijk. Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. En hoe word je dan opnieuw geboren? Wat moet je ervoor doen? Gelukkig zei Jezus dat er ook bij tegen Nicodemus. Je hoeft er niks voor te doen. Alleen maar je redding verwachten van Jezus, die de zonden van de wereld op zich nam. Jezus sprak vanuit zijn hart. Nicodemus kon Jezus liefde voelen. Hier sprak geen theoloog. Hier sprak een liefdevolle herder.

ontmoeting met Jezus heeft heel wat in Nicodemus teweeggebracht. Want als je wedergeboren wordt, word je een nieuwe schepping. En dat is aan je leven te merken. De geest waait in je leven.

Dit mooie evangelie moet iedereen horen. Nicodemus mocht het horen. Wij mochten het horen. En wij mogen het doorgeven. Kondig het jubelend aan. Laat het de windstreken horen. Doe het de aarde verstaan. God heeft ons wedergeboren.

0: We willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Aan hem is ons programma gewijd. Pergolesi werd in 1710 geboren. Hij overleed in 1736, waarschijnlijk aan tuberculose, slechts 26 jaar. Zijn eerste composities dateren van ongeveer 1729. In de resterende 7 jaar van zijn leven heeft hij een enorme productiviteit aan de dag gelegd van zowel wereldlijke als kerkelijke muziek. Pergolesi's toonzetting van het Stabat Mater over de wenende moeder naast het kruis behoort tot de mooiste en bekendste religieuze composities. Het begin wordt uitgevoerd door Barbara Bonny, sopraan, Andreas Scholl, altus en Le Talent Lyrique onder leiding van Christophe Rousset.

Barbara Bonny en Andreas Scholl brachten met Le Talent Lyrique onder leiding van Christophe Rousset het begin van Pergolesi's Stabat Mater tot klinken. Pergolesi studeerde viool en compositie, eerst in zijn geboorteplaats Jesi, daarna aan het conservatorium in Napels. Op zijn 21ste schreef hij de eerste van in totaal 9 opera's voor het theater in die stad. Het succes bezorgde hem een aanstelling als kapelmeester van de onderkoning van Napels. Waarschijnlijk in 1732 componeerde Pergolesi Confitebur Tibi Domine, de Latijnse beginwoorden van Psalm 111, met een opmerkelijke afwisseling van koor- en solopassages. O Heer, ik zal u van ganser harte loven in de kring van de oprechten, groot zijn uw daden. U hoort de eerste twee delen, uitgevoerd door N. Monoyos Sopraan, het Balthasar Neumann Koor en het Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock.

Dat waren de eerste twee delen van de psalm Confitebor Tibi Domine, uitgevoerd door de sopraan en monoios, het Balthasar Neumann Koor en het Freiburger Barokorkest onder leiding van Thomas Hengelbrock. Pergolesi schreef enkele Salve Regina's, wees gegroet Maria, koningin van de barmhartigheid. We beluisteren het laatste deel van zijn Salve Regina in A-klein voor sopraan, strijkers en basso continuo, vermoedelijk uit 1731, in een uitvoering van Julia Kleiter, sopraan, en het Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado.

sopraan Julia Kleiter en het Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado in het slot van een Salve Regina van Pergolesi. Aan de componist worden 9 missen toegeschreven. In 1734 componeerde hij de Messa di San Emidio, de Missa Romana, waaruit ik een Kyrie en het Gloria laat horen. Het slot van het Gloria verrast met een zacht gezongen Pax, vrede, dat 4 keer wordt herhaald. Het uitvoerende ensemble is Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

Twee delen uit de Messa di San Emidio werden gezongen en gespeeld door Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. In het ontstaansjaar 1734 van deze mis werkte Pergolesi in Rome. Het jaar daarop keerde hij naar Napels terug. In 1736 trok hij zich terug in een klooster te Pozzuoli bij Napels. Het was zijn laatste levensjaar. Een tweede psalm in dit aan Pergolesi gewijde programma is Dixit Dominus, psalm 110, voor sopraan, twee koren en twee orkesten. Het eerste deel hoort u uitgevoerd door het koor van de Zwitserse radio en televisie en het Orchestra Mozart onder leiding van Claudio Abbado.

Dixit Dominus, uitgevoerd door het Coro della Radio Televisione Svizzera en het Orchestra Mozart, geleid door Claudio Abbado. Dezelfde

Begin, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ik vond het samenstellen van dit aan Giovanni Battista Pergolesi gewijde programma een boeiende bezigheid en hoop dat u het beluisteren even boeiend vond.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington

0: zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
1: We gaan kennis maken met Gert-Jan van de Velde uit Maassluis. Hij heeft een uit de hand gelopen hobby. Nou, ik ben benieuwd. Gert-Jan, fijn dat je hier bij ons aan tafel zit.
2: Ja, leuk.
1: Je bent van beroep stadsmakelaar cultuur in Maassluis. Wat doe je dan?
2: Ik werk bij de gemeente Maassluis. Ik ben gewoon ambtenaar ook, officieel. En ik probeer een beetje de verbindende schakel te zijn tussen de gemeente en alle kunst, cultuur, erfgoed en evenementenorganisaties in de stad. En kijken waar ik die met elkaar in verbinding kan brengen. Dus echt makelen.
1: En dat lukt wel?
2: Ik doe het 6 jaar en naar tevredenheid iedere keer weer, hoor ik. Dus ik denk het wel.
1: Mooi, mooi. En maar blijkbaar heb je nog tijd over, want je hebt een uit de hand gelopen hobby. Waarover hebben we het dan?
2: Over de Tweede Wereldoorlog. En dan met name de Tweede Wereldoorlog in Maassluis.
1: En je komt uit Maassluis?
2: Correct.
1: Ja, maar hoe is het bij jou begonnen met dat forse naar feiten uit de Tweede Wereldoorlog verhalen?
2: Ja, dat is echt als puppy al begonnen. Mijn ouders waren geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Keken films, lazen boeken. Mijn vader overleed vroeg, ik was 6. En die liet heel veel boeken na. En die vond ik interessant. En die ben ik gaan lezen. En op een gegeven moment ga je van die kleine soldaten, die kleine soldaatjes kopen. En je gaat dingen naspelen. Hè? Want je bent al maar 1 jaar of 8 of zo. En op een gegeven moment modelbouw, et cetera, et cetera. Maar dan wil je ook weten wat je bouwt. Dus dan ga je op een gegeven moment erin verdiepen. En zo verdiep je je gewoon in die Tweede Wereldoorlog. En ja, dat ontwikkelt zich door.
1: En Maassluis ligt natuurlijk vrij dicht bij Hoek van Holland. Ik neem aan dat de bunkers jou misschien ook wel inspireerden.
2: Nou, dat was met name hetgene wat mij in eerste instantie het meest interesseerde. En ik was in 2007 even uit mijn hoofd, waren wij in Normandië. Ook voor die geschiedeniskennis. Ik wilde die invasiestranden bekijken. En toen kwam ik daar ook in een aantal bunkers. En ik denk, nou weet je wat, in Maassluis weet ik dat we er nog een paar hebben. Portushaven onder andere, of hebben er gestaan. En toen ben ik me gaan verdiepen in die Tweede Wereldoorlog in Maassluis. En voornamelijk in eerste instantie in die vestingwerken. En dat restanten van die Atlantikwal. Maar toen kwam ik er ook achter dat er in Maassluis zoveel Duitsers zaten. Al vanaf vroeg in de oorlog, net na de bezetting geloof ik, 14 mei... kwamen de eerste boten de haven invaren. En toen vroeg ik me af waarom. Nou, dan ga je daarom door en door. Ja, dan is het net een boom met heel veel takken en heel veel blaadjes. En er zijn heel veel verhalen. En waar kan je de verhalen het beste ophalen? Dat is bij de ooggetuigen en archieven. En
1: die waren er toen nog, gelukkig?
2: Ja, af en toe kom ik er nog tegen. Dat Aha. is wel fijn. Maar inderdaad, het wordt steeds kariger. En ik heb de eerste jaren heel veel opgehaald. Heel veel informatie verzameld. En ik ben nu aan het uitwerken.
1: Ja, want Maassluis had natuurlijk wel een strategische ligging, neem ik aan. Ook zo dicht bij Hoek van Holland.
2: Ja, zeker. We waren natuurlijk de eerste stad aan de rivier. En we hadden daardoor ook en behoorden gewoon daardoor bij de verdediging van Rotterdam werd vanuit Maassluis. En we hadden 2 grote flottiers, een mijnenzoekflottier die de kust vrij moest houden, zeg maar een beetje tussen Hellevoetsluis en Katwijk. En we hadden een voorpostenflottier, oftewel die begeleide konvooien vanuit Rotterdam, Duitse konvooien vanuit Rotterdam, richting eigenlijk weer Hamburg, Bremen, die kant op. En dan lieten ze het ook weer los bij IJmuiden en dan kwamen ze 's avonds weer terug. Dus onze buitenhaven was gewoon veranderd in een basis van de marine, Duitse marine.
1: Goh, ik vraag me af of veel mensen dit weten.
2: Ja, sommigen wel, sommigen niet. Je verbaast je er altijd over. Ik doe natuurlijk ook regelmatig wat lezingen. En dan, dan komen de mensen naar me, oh, dat wist ik niet. En dan, dat is interessant, dat is natuurlijk wel leuk om te doen.
1: Waar ging jouw interesse het meest naar uit? Was het de bezetting zelf? Of wat er gebeurde met de bevolking? Of de persoonlijke verhalen?
2: Ja, eigenlijk alles. Kijk, ik ben me op een gegeven moment echt gaan verdiepen. Ik ben ook, op verzoek kreeg ik op een gegeven moment vanuit het Museum Rotterdam. Museum 4045 aan de Koolhaven. En daar zat een historicus, Jacques Baert. En wij werkten, toen kwam ook net een beetje dat internet op. Hè? Begin 2007, 2010. En toen kreeg je fora. Dus van die met kennis. En daar deelde je. En op een gegeven moment vroeg Jacques Baert, een historicus uit Rotterdam. Die vroeg aan mij, joh, die was bezig met een tijdlijn in kaart te brengen van alle plaatsen rondom die rivier eigenlijk. Om de nieuwe waterweg, het Scheur en de nieuwe Maas en de Maas zelf. En al die plaatsen daaromheen. En toen zegt hij, wil jij dan Maassluis voor mij in kaart brengen? En toen ben ik die tijdlijn in kaart gaan brengen. Met allerlei data dat er wat gebeurde in de stad. En En dat, die heeft hij dankbaar aangenomen. Maar het mooie is, ik had op een gegeven moment een document natuurlijk met heel veel data en heel veel gebeurtenissen. En die ben ik gaan uitzoeken. Dus dat is heel breed. Dat gaat echt van het verzet naar de mobilisatie tot het verzet, tot de bevrijding. Maar ook tussendoor het dagelijks leven, illegale pers, Joodsmasluis, et cetera, et cetera.
1: Als je nou ergens, zo'n vraag krijg je dan en je gaat je ergens op richten. Hoe pak je dat dan aan van scratch? Welke bronnen ga je raadplegen? Waar start jouw onderzoek?
2: Ik ga meestal als eerste kijken in het gemeentearchief in Vlaardingen, het stadsarchief. En dan pak ik de politierapporten. En daar kan je de rapportages lezen, wat is er gebeurd.
1: Daar zit ook Maassluis dan
2: daar
1: bij,
2: zit Maassluis, ja. Maassluis heeft geen eigen archief meer. Dus dat wordt tegenwoordig we huren daar metersplank, om het maar zo te zeggen, in het archief. Want meer centjes zijn er niet om het echt uit te zoeken. Dus dat moeten mensen zoals ik doen dan. En daar ga je beginnen. En dan ga ik op een gegeven moment denken, oh, wacht even, hier zit dan een lijntje. Dan ga ik naar het Nationaal Archief. Ga ik bijvoorbeeld CABR in, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Of ik ga naar het NIOT in Amsterdam, daar wil ik ook nog eens heen. Wat wel een voordeel tegenwoordig is, en dat wordt steeds prettiger, net zoals websites als oorlogsbronnen.nl. Ja, die wordt steeds beter ontsloten. Die archieven, vroeger moest ik echt fysiek erheen en me gaan spitten. Maar tegenwoordig kan ik gewoon steeds meer online vinden ook. Dus dat is ook wel fijn.
1: Ja, de betrouwbaarheid van die sites, daar wil ik het nog even met jou over hebben. Je hebt intussen, je bent gelauwerd met de erespeld der Maassluis. En je hebt ook erkenning gekregen. Jouw werk wordt betiteld als digitaal erfgoed door de bibliotheek in Den Haag. Is dat een soort keurmerk? Wat zegt dat jou?
2: Nee hoor, ik wil niet echt zeggen. Ja, die erespeld wel. Die erespeld, daar was ik gewoon apetrots op. Die kreeg
1: terecht.
2: Ik bij de uitgave van het eerste boek wat ik deed, Wandelen door Maassluis. En dat was niet alleen voor dat boek, maar voor alle dingen die ik mijn hele leven al doe in de stad Maassluis. Als vrijwilliger. Dat digitaal erfgoed, dat is blijkbaar is de informatie op mijn website. En dat zijn meerdere websites hoor. Die historische vereniging heeft dat ook. Websites die er gewoon toe doen, waar gewoon waardevolle informatie op staat. Die doen ze dan aanduiden. Vragen ze ook aan je of ze dat mogen natuurlijk. Dat ze jouw website mogen archiveren digitaal. Ja, voor mij was dat geen vraag. En dat was gewoon als een koninklijke bibliotheek, onderdeel van het Nationaal Archief, aan jou vraag. Joh, wij vinden de informatie op jouw website interessant. Mogen hem archiveren? Be my guest. Heel graag. Heel leuk.
1: Maar heel fijne erkenning toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Dat je werk erkend en gewaardeerd wordt. Tot slot, Gert-Jan. Ik heb gemerkt als ik gewoon intik WO2 Maassluis, MS, dan kom je al op jouw website, hè?
2: Ja, ik sta wel snel daarvoor. Ik heb vroeger eerst een blogsiteje gehad, een Tumblr-paginaatje. Maar het liep een beetje uit de hand. Dus dan hebben we een domeinnaampje, wo2maassluis.nl. Maar als je in Google inderdaad zoekt, Oorlog Maassluis, dan sta ik meestal bovenaan.
1: Ik zag het, ik heb het geprobeerd. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Gert-Jan van der Velde, expert Wereldoorlog Maassluis. Het was een genoegen kennis met je te maken. Dank je wel.
2: Heel wederzijds.

0: Expositie Binnenvaart in Schiedam. Hier aan tafel kunstenaars Michalina Malolepsja en Jolanda Linsen. Hartelijk welkom allebei.
1: Dank u wel.
0: Die expositie in Schiedam is bij Kunst Werkt. Dat is een kunstenaarscollectief. En Michalina, daarvan ben jij deelnemer.
2: Ja, ik ben deelnemer van Kunst Werkt. En ik heb de kans gekregen om eigen expositie organiseren.
0: Ja, en deze expositie, daar ben jij de curator van.
2: Ja, deze keer ben ik curator, ja.
0: En wat houdt dat nou precies in?
2: Dat je mag volgens je eigen concept expositie organiseren. En je kan uitnodigen de kunstenaars die je wil uitnodigen. Dus ik heb het gedaan.
0: En nou, laten we het maar even helemaal afpellen. Je hebt als thema gekozen de binnenvaart. Dat komt dus helemaal uit jou, dat thema. Waar staat dat voor? Is dat een metafoor ergens voor?
2: Ja, het is een metafoor. Ja, een Nederlanders, voor Nederlanders binnenvaart is iets supernatuurlijk. En ja, jullie zien het misschien anders. Maar ik dacht, het is zo'n mooie woord, binnenvaart. En dat is gewoon één woord. Dus je kan het zien ook als een binnenreis. Dat staat voor mij als metafoor voor binnenreis. Maar dan vanuit helemaal andere perspectief. Vanuit afstand, ja.
0: Bedoel je met een binnenreis, kijk naar je eigen lichaam, kijk naar binnen, naar je geest? Bedoel je dat? Je welbevinden, je verdriet, je gedachten?
2: Ja, ik dacht meer gewoon binnen jezelf kijken. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je je reis zo leuk mogelijk maken? En dat je gewoon, ja, gewoon balans vindt in je leven. Want het is altijd een beetje wankelig.
0: En balans tussen wat en wat?
2: Gewoon een balans in je leven. Dat het tussen wat en wat het is. Ja.
0: En hoe ben je op dat thema gekomen? Ben je bij jezelf te raden gegaan? Ben je bij jezelf naar binnen gaan kijken?
2: Eigenlijk is het gestart met de woord binnenvaart. Ik vond het woord zo leuk. Dat die woord ging mij lang, heel lang volgen. En toen dacht ik, ja, het is zo'n mooi woord. Het is eigenlijk een metafoor voor. Het kan een metafoor van een reis zijn. Dus ja, zo is het ontstaan.
0: Heb je daarbij ook gebaseerd op persoonlijke ervaringen?
2: Ja, zeker. Want ik zie dat heel veel mensen rondom mij gewoon vallen in diep. Dat zijn moeilijke tijden. Dus ja, voor heel veel mensen is het moeilijk om gewoon hoofd boven het water houden.
0: Voor jou ook?
2: Voor mij ook. Voor mij ook. Soms, niet altijd. Maar daarom denk ik, ja, hoe doe ik dat juist om zoveel mogelijk balans te behouden en niet in dat diep te vallen. Net als een paar mensen die heel dierbaar voor mij zijn en die hebben die diep ervaard.
0: Ja, nou, ik begrijp het thema nu helemaal. We gaan even naar de keuze van de kunstenaars, want dat was ook helemaal aan jou. Eén van die kunstenaars, die zit hier bij ons. Dat vind ik wel echt leuk. Dan hoor ik zo meteen de andere. En dat is Jolanda Linsen. Welkom, Jolanda.
1: Dank je wel.
0: Jolanda, ben jij gevraagd of heb je je aangeboden? Hoe is dat gegaan, dat contact?
1: Michalina heeft mij benaderd, inderdaad. Dus,
0: ik was, en op grond waarvan? Wat vond ze van jouw werk, dat die link zo goed lag hier?
1: Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan haar vragen. Maar ik geloof wel dat het voor haar ook ging over dat het haar raakte. Hè. Dus ik maak textiele werken, die zijn ook te zien in de expositie. Ja, die aanraakbaarheid, die tastbaarheid. En het gaat over gevoel. Ik vermoed dat het dat
0: nou, textiele werkvormen en gevoel, die liggen inderdaad wel erg dicht bij elkaar. Iets kan ruw zijn, zacht zijn, ingedrukt worden of terugveren, wat dan ook. Waar moet ik dan aan denken? Aan wandkleden of ook 3D-objecten of aan kleding? Wat maak je allemaal?
1: Eigenlijk alle drie.
0: Oh, vertel.
1: Ja, ik heb wat nu te zien is een groot kleed, een wandkleed of een wandkleed. Dus tweezijdig te bekijken. Het heeft ook twee verschillende kanten, zeg maar.
0: Dat vind ik wel heel knap, want ik herinner me borduurwerkjes van vroeger. En dan moest je echt niet aan de achterkant wezen. Nou, maar bij jou is dat juist wel.
1: Ja, is het zo ook ontstaan, omdat die achterkant voor mij altijd juist een niet-regelmaat heeft of een verstoring krijgt. Hè? Dus die binnenkant vond ik juist heel mooi om juist te tonen. Dus zo is het gekomen.
0: Ja. Past heel goed bij het thema wat je hebt gekozen, hè? Naar de binnenkant kijken. Kan je nog even opnoemen wie er nog meer komen? En misschien heel kort wat ze gaan brengen?
2: Milan Tilder met de assemblages.
0: Ja.
2: Mia Paller met haar abstract schilderijen. En Floor Speech ook met de assemblages.
0: Oké. Okay. Ja. En wat gaan we ervaren als we er naar kijken, denk je? Gaan we ook bij ons binnen dat voelen?
2: Dat is de bedoeling. En het is ook vooral gewoon... ja, je gaat naar galerie, je gaat naar buiten. Je kunst bekijken, maar kunst kan je gewoon raken van binnen.
0: Ja, ja. Mooi
2: ik
0: gezegd.
2: Hoop voor, ja.
0: We gaan even naar de gegevens. De expositie is tot wanneer?
2: Tot 12 juli.
0: Oké. Okay. En ik heb gezien dat er tussentijds nog van allerlei dingen zijn. Jullie maken ook onderdeel uit van de route van gluren bij de buren.
2: Ja, ja, dat klopt met de optredens, ja.
0: Mooi, mooi. En jij geeft ondertussen nog workshops.
2: Ja, ik geef... Ja, hier heb ik een workshop, maar die zit helemaal vol.
0: Aha, zo dus. Populair. Nou, daar gaan we dan geen reclame meer van maken. Er is een website, Kunstwerk, daar kan je alles op terugvinden. Voor nu wil ik jullie allebei heel hartelijk bedanken. Michalina Malulepsja en Jolanda Linsen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage.

0: nieuw boek over verleuken en enthousiasme. Ik heb er zin in. En bij ons aan tafel Feike Cats, de auteur van het boek. Welkom, Feike.
1: Goedemiddag.
0: Feike, het is je 7e boek alweer.
1: Niet normaal, hè?
0: Waren er nog dingen die je in de andere 6 boeken niet kwijt kon?
1: Nou, het is eigenlijk een nieuw onderwerp. Ik schrijf heel veel over klantgerichtheid, over verleuken, over enthousiasme. Dit boek is daar een deel van, maar dit boek gaat ook over hulpmensen. En dat is echt een nieuwe term die ik heb geïntroduceerd.
0: Zeg hem nog eens.
1: Hulpmensen.
0: Hulpmensen, aha. En hoe heet het boek?
1: Het boek heet De Vonk van Verleuken. En de ondertitel is Enthousiast door de hulpmens in jezelf.
0: Door de hulpmens in jezelf. Nou, daar wil ik dadelijk van alles van weten. Voor we inzoomen op dat boek, even iets over jou. Je houdt je vooral bezig met verleuken en enthousiasmeren. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk toch wel een beetje mijn positieve aard. Ik ben wel optimist. En ik vind wel dat Nederland wel best een beetje optimisme, verleuken en enthousiasme kan gebruiken.
0: Want je vindt het ook al belangrijk om dat in je te hebben en uit te stralen.
1: Nou ja, kijk, ik begin altijd bij mezelf. Als ik het naar mijn zin heb, heb ik het leuk en ben ik enthousiast. En enthousiasme kun je uitstralen, maar enthousiasme kan ook van binnen zitten. Hè. Dat hoeft niet alleen maar bij extroverte mensen te zijn. Dat kan bij introverte mensen natuurlijk net zo goed zijn. Maar op het moment dat jij het naar je zin hebt, straal je dat ook uit. Maar het begint natuurlijk bij het feit dat je dan gewoon zelf een leukere dag hebt.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. En misschien breng je ook dat over aan andere mensen.
1: Dat, in ieder geval, de kans is groter dat als je zelf lekker in je vel zit, dat andere mensen daar wat van meekrijgen.
0: Ja, dat verleuken en enthousiasmeren, dat is vaak in de commerciële wereld belangrijk naar klanten toe. Maar is het ook belangrijk voor het personeel om meer enthousiast te zijn en verleukt te worden?
1: Nou ja, het is eigenlijk voor elk mens belangrijk. En dus ja, ook voor personeel. Kijk, we leven in een maatschappij waar natuurlijk een hoop aan de hand is. Als je kijkt naar 20 tot 35-jarigen en de uitval die daar op dit moment plaatsvindt door burn-outs en ziektes en noem het maar op. Die mensen, daar vinden de ouderen van alles van. Hè? Die roepen dan van, nou, vroeger was het dit en vroeger was dat. Nou, lekker relevant, want het is nu. We moeten ons natuurlijk wel zorgen maken om het feit dat die groep echt ernstig uitvalt. En daar moet echt aandacht voor komen dat het leuk blijft. En dat de mensen enthousiast zijn. En ik vind het dus niet alleen voor personeel belangrijk, want dat was de vraag. Ik vind het vooral voor een mens belangrijk dat hij het naar zijn zin heeft.
0: Mooi gezegd. Dat 7e boek. Kun je ons even meenemen in het verloop van het boek, de inhoud van het boek? Hoe zit het boek in elkaar?
1: Ja, het boek is ook wel een beetje een ode aan mijn vrouw. Dat is een echte hulpmens. Ze wordt ook op pagina 3 genoemd dat het boek ook aan haar is, vooral ook voor haar is geschreven. Ik zeg altijd, als de maatschappij allemaal uit Marloes zou bestaan, mijn vrouw, dan zou het echt een hele mooie maatschappij zijn. En Marloes helpt graag andere mensen. En het enige waar ze een beetje op moet letten is dat ze ook aan zichzelf denkt. He, want echte hulpmensen, dan kun je bijvoorbeeld mensen, dus voor de luisteraars fijn, denk bijvoorbeeld aan mensen die aan het bed staan in de zorg. Dat zijn echte hulpmensen, die zijn er altijd voor anderen. En die moeten eigenlijk opletten dat ze er ook voor zichzelf zijn. Want je kan wel heel veel geven, maar als je niet af en toe ook aan jezelf wat geeft, dan zit je niet in evenwicht. Dus ik probeer daar toch echt wel dit keer een wat diepere, serieuze boodschap mee te geven. Ik ben misschien wat ouder aan het worden. Dat is eigenlijk niet misschien, dat is wel zo. Maar ik wil de mensen duidelijk maken dat het eigenlijk heel simpel is om een leukere dag te krijgen. En wij zijn natuurlijk heel erg goed in beoordelen wat anderen niet goed doen. Hè? Dat mag. Maar begin nou lekker bij jezelf, want dat is dichtbij en daar kan je wat mee.
0: Toch kan ik me wel voorstellen dat mensen dat als een moeilijke beslissing af en toe vinden. Want op het moment dat je voor jezelf kiest, gaat dat stukje energie weg van de ander die je aan het helpen bent. Hoe zie jij dat? Hoe kan je dat voorkomen?
1: Nou, dat zitten twee kanten aan. Een hulpmens, laat ik even de definitie van een hulpmens geven. Een hulpmens is iemand die bereid is een ander te helpen zonder dat hij er wat voor terug verwacht. Dus dan valt het woord verwachting weg. Wij leven heel erg in een verwachtingenmaatschappij.
0: Hoewel het wel vaak impliciet is, hè? Als je iemand iets geeft, dan geeft het jou ook voldoening. Je doet iets voor iemand, je voelt je daar beter door. Dus impliciet, zonder het te verwachten, is het wel zo.
1: Volledig mee eens.
0: Oké.
1: Ik vind geven leuker dan krijgen. En heel veel mensen vinden geven leuker dan krijgen. En geven kan in aandacht zitten, kan in een schouderklopje zitten, kan in een hukkie zitten, kan in liefde zitten, in empathie, in luisteren. Je kan het zo vreemd niet noemen of het is geven. Alleen, je hoeft, laten we zeggen, als je er niks voor terug verwacht, Ben je van dat stukje af? Hè? Want wij leven heel erg in een verwachtingenmaatschappij. Van ja, maar ik had wel gedacht dat. Ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon lekker geven omdat je je er lekker bij voelt.
0: Ja, daar heb je gelijk in. En hoe pak je dat nou aan?
1: Gewoon
0: staat
1: doen.
0: Dat ook in het boek?
1: Ja, maar het is zeker, er staan ook heel veel tips in.
0: Nou, noem maar eens een paar kleine grepen eruit.
1: Kijk, mensen vragen bijvoorbeeld aan mij, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, goed. En dan wordt er, ik ben 33 jaar ondernemer, dan vragen ze vaak, heb je het druk? En dan zeg ik, nee. En dan zeggen mensen, gaat het niet goed dan? Nou, dat is natuurlijk echt werkelijk vreselijk dat wij onze maatschappij nu al zo hebben ingebouwd dat het alleen goed met je gaat als je druk hebt. Nee, het gaat juist heel goed met me. Ik heb er bewust voor gekozen om 3 dagen in de week te werken. En lekker 2 dagen andere dingen te doen waar ik vrolijk van word. Ook vrolijk van word. Maar in ieder geval, dat vind ik belangrijk. En het is dus echt, we zijn dus nu zo ver gedraaid dat als jij dus zegt, ik heb het niet druk, dat het dus ook niet goed met je gaat. En het is, als je dat doorvertaalt naar een medewerker, hè, dus een medewerker zegt, iemand vraagt hoe gaat het met je? En je zegt, nou, ik heb het lekker, want ik heb het niet druk. Het eerste wat de manager doet, is er werk bij gooien. Ja, dan hou je het wel uit je hoofd om te zeggen dat je het niet druk hebt. En we lachen er met z'n allen om. Maar het is natuurlijk heel erg serieus. Want die manager zou eigenlijk moeten zeggen, wow, jij hebt het niet druk. Dat klinkt goed.
0: Je werkt efficiënt.
1: Kan je ons leren hoe jij dat voor elkaar krijgt? Want daar willen wij meer van weten.
0: Nou kan ik me wel iets bij voorstellen als een ondernemer het zelf niet druk heeft. Het is toch een rat race. Iedereen moet een duur huis onderhouden.
1: Ja, maar wie bepaalt
0: die hypotheek
1: dat?
0: En noem maar op allemaal.
1: Nee, maar er is maar één iemand die dat bepaalt en dat ben je zelf.
0: Ja, maar als je dat huis eenmaal gekocht hebt, zit je er wel aan vast.
1: Ja, dat kan. Maar toevallig heb ik de mazzel dat ik dat huis 16 jaar geleden gekocht heb. Ik zit in mijn lasten ernstig laag. Dus een ander hoeft voor mij niet te beoordelen of ik in een rat race zit.
0: Ja.
1: En wij zijn een beoordelingsmaatschappij geworden. Je kunt ook aan iemand vragen, hoe gaat het echt met je? Het woord echt is het grote verschil in plaats van hoe gaat het met
0: Hele mooie toevoeging. Hoe krijgen we dat tot slot? Hoe krijgen we dat nou een beetje omgebogen? Helpt dat boek daarbij?
1: Ja, het boek helpt er zeker bij. Maar dat klinkt weer ernstig commercieel. Maar ik denk dat de mensen wel hulp nodig hebben. Laat ik dan als laatste meegeven. Ik ben er stellig van overtuigd dat er in ieder mens een hulpmens schuilt. Alleen moeten we de mensen helpen om die weer te herontdekken.
0: Mooi gezegd. Ik heb het boek hier voor me liggen. Ik neem het gelijk vanavond mee. Dan ga ik het eerst eens even lezen. Het ziet er prachtig uit en het is heel duidelijk ingedeeld. Dat doet mij altijd deugd. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. En nog even de titel. De vonk van verleuken en enthousiasme door de hulpmens in jezelf. Dankjewel, Feike Cats, voor deze tip over jouw 7e boek. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Het Franciscus start met digizorg. En aan de telefoon projectleider Linda Cerise. Welkom in onze uitzending, Linda.
1: Dankjewel.
0: Weer een mijlpaal voor het altijd innovatieve Franciscus. Gefeliciteerd daarmee. Die digizorg, wat houdt dat precies in?
1: Ja, digizorg is een nieuwe app waar patiënten hun zorgzaken kunnen regelen. En het is de bedoeling dat in plaats van verschillende apps en ook portalen, dat het allemaal samenkomt in de digizorg-app en dat de patiënt in één overzicht krijgt en heeft. En ook houdt van al zijn afspraken, berichten en makkelijk zorginformatie kan terugvinden.
0: En gaat het dan, dus het is eigenlijk niet nieuwe digitalisering, maar meer een bundeling?
1: Klopt, ja. Dus de zorg wordt steeds digitaler. En Franciscus heeft hier, zoals je al zei, in de laatste tijd veel innovatieve stappen ingezet. Maar patiënten willen ook echt eenvoud en overzicht. En wij hopen dat met digizorg straks alles bij elkaar komt. En dat ook breder in de regio. Dat verschillende apps die we gebruiken in digizorg bij elkaar komt. Maar ook verschillende zorgverleners.
0: Ja, bedoel je dan bijvoorbeeld dat zowel de fysio als of is het alleen voor jullie ziekenhuis?
1: Nee, de Franciscus is nu het tweede ziekenhuis dat zich al aansluit. Digizorg werd ontwikkeld en is begonnen vanuit het Erasmus MC.
0: Ja.
1: En we zijn ook bezig met de aansluiten van de ziekenhuizen, de huisartsen. De hele Rijnmond-dokters bijvoorbeeld voegen zich langzaam toe aan de app. Ja, zo dat je al je zorg die je gebruikt in de hele keten bij elkaar daarin krijgt.
0: Geweldig. Nou had je het over die Digi-app, maar er is ook een zorgverlenerscockpit. Wat is dat dan?
1: Ja, het is eigenlijk de achterkant wat onze zorgverleners gebruiken, die gekoppeld zit aan de patiënten-app van Digizorg in de voorkant. Wij kunnen bijvoorbeeld in de app vragenlijsten uitzetten of ook de patiënt vragen om actief deel te nemen door bijvoorbeeld metingen te doen. En de cockpit aan de achterkant zien we eigenlijk dan de gegevens terug die de patiënt invult. De een voedt het andere systeem. En wat de cockpit ook heel fijn is, hoe meer zorgverleners dus in de regio hierbij aansluiten, hoe beter het werkt om ook gegevens uit te wisselen met elkaar. Dat is natuurlijk alleen als de patiënt hier ook toestemming voor geeft. Maar dat is natuurlijk heel mooi als we kunnen meekijken in elkaars diagnose en conclusie en beleid bijvoorbeeld. Maar ook zeker labgegevens en bloeduitslagen.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel zinvol. Even de voordelen voor de patiënt. Het is natuurlijk duidelijker en simpeler. Betekent het ook dat de patiënt beter voorbereid naar een consult kan gaan of meer kennis daardoor krijgt?
1: Ja, hopelijk wel. Hè. Patiënt in eerste instantie concreet van merkt is dat ze minder hoeft te zoeken tussen de verschillende systemen. Ze kunnen ook eenvoudiger inloggen en daardoor sneller bij informatie. En we hebben inderdaad als ziekenhuis voor al de eerste 60 diagnoses ook zorginformatie ingericht. Die eigenlijk een patiënt stap voor stap meeneemt in de onderzoeken die je in het Franciscus krijgt. Welke symptomen er bij diagnoses horen. En wat ze eigenlijk van de hele behandeling kunnen verwachten.
0: Ja, en ook welke medicijnen ervoor zijn en zo. Dat staat er ook allemaal in, de gegevens van de apotheek.
1: Nog niet, maar dat is zeker de ambitie. Dus dat, wat je ook net al zei, fysio-apotheek, breder in het hele zorglandschap. Je medicatieoverzicht erin komt. De Digizorg-app is nog niet klaar. Zij moeten ook nog uitbreiden. Maar dat je inderdaad dan ook daar terecht kan voor je herhaalrecepten of je overzicht in ieder geval kan houden.
0: Ja, het klinkt inderdaad dat het allemaal makkelijker wordt. Nou hoor ik wel van een aantal mensen om me heen, ook vooral ouderen, die zeggen, oh jee, nog meer digitalisering. Ze zeggen, ik heb meer eigen regie, het wordt makkelijker. Maar waarom moet ik overal mijn kleinzoon bijhalen? Mijn vraag is toch wel, hoe toegankelijk is het voor bijvoorbeeld mensen die niet hun hele leven met de digitale wereld te maken hebben gehad?
1: Nee, klopt. Het is wij geloven wel dat de stap voor Franciscus naar Digizorg het makkelijker maakt om in te loggen. Want als je de app al eenmaal gedownload hebt op je mobieltje, dan kun je met een pincode of je gezichtsherkenning inloggen. Maar nog steeds moet je één keer de app natuurlijk installeren met DigiD. En wij zeggen altijd, Digizorg is een extra mogelijkheid. Het is geen verplichting. Wij blijven patiënten ook ondersteunen via de bestaande kanalen. Dus ook als ze het portaal bijvoorbeeld willen blijven gebruiken, maar zeker ook op papier. Nou ja, we kijken wel wat bij iemand past. Maar we hopen dat wel, dat DigiZorg weer het ietsje makkelijk maakt voor die groep die eigenlijk wel wil, maar misschien tot nu toe niet durfde.
0: Ja, nou, dat klinkt heel bemoedigend. Als ik een casus eventjes om een beeld te krijgen neem. Stel voor een oude iemand, een oude mevrouw of meneer. Evenwichtsproblemen, heup gebroken, operatie, nazorg. Wat doet die DigiD-app door voor zo iemand?
1: Zij komen in eerste instantie dan... we hopen dat ze naar het ziekenhuis komen. En al waar nodig worden ze ondersteund om samen de DigiZorg-app op de telefoon te zetten. Ik denk dat... we op juiste momenten door de app zo'n patiënt kunnen herinneren aan... u moet nu uw fysiotherapie oefeningen doen, u moet nu uw medicatie indienen. En we kunnen bijvoorbeeld ook met de patiënt in contact blijven door pijnscores uit te vragen. En als die hoger worden of eigenlijk buiten de norm schieten, dat we dan zeggen neem contact op, dan kunnen we misschien... iets aanpassen in medicatie of in een behandelplan. Dus dat er echt een wisselwerking wordt en met laagdrempelig contact. Dat zou het mooiste zijn, denk ik.
0: Het klinkt heel erg bemoedigend voor die mensen die er toch een beetje tegenop zien. Het EMC heeft het al wat langer. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
1: Ja, zij hebben gelukkig ook een hele grote groep die aan het groeien is met gebruik van de DigiZorg-app. En wij merken als Franciscus, nu we erbij gekomen zijn, dat gelijk fijn is. Sommige patiënten kennen de app al, want we hebben natuurlijk ook veel samenwerkingen met het EMC. Zij hebben een heel mooi team opgericht om echt patiënt- en gebruikerservaringen ook de feedback op te halen. Daarom zie je ook dat de app zich continu blijft verbeteren. Wij nemen heel veel van hun ervaringen mee. Hoe zet je hem uit naar je patiënt? Welke begeleiding is er nodig? Waar loop je tegenaan? Het is heel fijn om dat samen ook te doen. En wij bieden ook die kennis weer naar andere ziekenhuizen die ook nu bezig zijn met het aansluiten. Dus het is een hele mooie samenwerking die we nu in de regio ook meer op gang krijgen.
0: Heel mooi verhaal. Ik las ook dat bestuurder Peter Willem van Lindenburg zegt, dit is een basis en we gaan nog uitbreiden. Maar goed om te horen dat het in samenwerking gaat met anderen die daar ook al mee bezig zijn.
1: Ja, dus het is heel fijn om ook van elkaar werk over te nemen. Ja. Iedereen heeft krapte in personeel en... dus het is alleen maar fijn dat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden door dit samen te doen.
0: Nou, ik heb heel veel geleerd tijdens dit gesprek, wijzer geworden. Mooi. En ik ben gerustgesteld over de DigiD-zorg in het Franciscus. Mooie innovatie. Dank je wel, projectleider Linda Cerise. Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Ik ga praten met Carine Hooijkaas in de studio. Carine, welkom.
1: Dank je.
0: Je bent beeldend kunstenaar. Ben je dat al heel lang?
1: Volgens mij word je geboren als kunstenaar.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, als we het dan officieel zeggen, dan... wat is het? 95? 1995?
0: Toen ben je begonnen?
1: Toen ben ik afgestudeerd van de Willem de Koning Academie.
0: Willem de Koning, ja. Een prachtige opleiding natuurlijk. En wat voor kunst maak je?
1: Ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Omdat het idee vraagt soms om een schilderij, soms om een driedimensionaal werk, soms om een stuk grafiek.
0: En dat kan allemaal?
1: En dat kan eigenlijk allemaal. En als ik het zelf niet kan, dan ga ik het leren. Of als de professionals het beter kunnen, dan laat ik het hun doen. Dus dan is het bijvoorbeeld een glaswerk. Nou, ik heb geen kaas gegeten van glas en lood maken.
0: Nee, nee.
1: Maar ik heb wel glas en loodramen gemaakt, ontworpen. En dan ga je met zo'n professional aan de slag. Zo van, wat kan er eigenlijk allemaal? En dan neemt die zo'n persoon je mee aan de hand. En dan ga je aan de slag.
0: Kijk je over zijn schouder en kan je het daarna ook zelf? Of is dat iets te veel gezegd? Toch,
1: nee, dit vind ik echt een aparte... Ja, dit is... Nee, dat kan ik echt niet.
0: Nee.
1: Ga maar ik ook niet beweren.
0: Nee, je bent ook wel docent. Dus je geeft ook door wat je geleerd hebt aan anderen.
1: Ja, dat sowieso. En ik ben zo heel erg nieuwsgierig persoon als het gaat om mijn eigen kunst. Ook om jezelf een beetje te blijven uitdagen. Mm-hmm. Want anders dan wordt het gewoon saai. En ik wil nu graag dingen gaan doen met keramiek. Okay. En daar ga ik helemaal niet in. Zo van, ik wil graag dingen van keramiek maken. Maar ik heb nog nooit iets met keramiek gemaakt. Dus ik ga eerst op cursus.
0: Ja.
1: En als ik dan eenmaal het gevoel heb, ik heb het in de vingers. Ja. Dan ga ik eens kijken van, hey, werken de ideeën die ik dan had ook werkelijk in keramiek?
0: En kan ik ze uitvoeren?
1: Precies, want dat is iets wat ik dus gewoon nog niet weet. En dan denk ik, nou ja, gaan het zien. Nu maak ik alles in grafiek.
0: Ja.
1: En dat is heel leuk. Zeefdrukken en kartondrukken en van alles en nog wat. Maar ik wil het ruimtelijk maken.
0: Ja, en dan heb je keramiekfasen of dat soort dingen nodig. Ga je dan ook draaien?
1: Nee, het worden geen draaien. Het zijn echt allemaal... ik zal klein vertellen wat het is. Ik ga alle pleinen van de stad Venetië maken.
0: Oh.
1: En het is een fascinatie van mij. Het is een van mijn favoriete steden. En ook de kleine campi die daar zijn, de pleintjes die daar zijn, die hebben een soort geborgenheid, een soort omarming. En een ontzettende mooie plattegronden zijn het. En die ontdekte ik eigenlijk omdat ik een keertje een plattegrond van bovenaf zag. En toen dacht ik, hey, dit vind ik interessant.
0: Ja.
1: En daar ben ik toen een studie van gaan maken. Heb ik veel grafiek al over gemaakt. En nu zou ik dus graag ook de wanden van die pleinen willen maken.
0: Ja,
1: en dan wordt het dus ruimtelijk.
0: Wordt het ruimtelijk, ja. Want ik ken één plein in Venetië, het San Marcoplein. Nou, dat is dan niet een rustiek klein pleintje, toch?
1: Nee, het bestaat eigenlijk ook uit twee pleinen, wat veel mensen niet weten. Ja. Maar die heb ik ook al gemaakt qua vorm.
0: Oh, toch wel.
1: Die, als je alle mensen, alle duiven wegdenkt, blijft de vorm over. En dan is die eigenlijk ook heel mooi, omdat het zo'n mooie zuilengalerijen heeft rondom. En al die palen, nou ja, ik word daar heel blij van.
0: Ja,
1: en ik loop daar dan dus niet in het toeristentijdstip, maar gewoon om 3:00 s'nachts.
0: Want
1: zijn daar geen mensen.
0: Dan word je niet afgeleid.
1: Nee, dan zie je echt hoe mooi het is. Ja.
0: En die heb je al gemaakt in keramiek dus?
1: Nee, de keramiek, daar moet... Nee, ik ga dus op cursus.
0: Eerst op cursus?
1: Ja.
0: Nou, het kon zijn dat je alvast wat voorbereiding had gedaan.
1: Nee. Het is echt vers. Want ik heb nu dus eerst een heel project over Pampus afgerond.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb ik weer lucht om verder te gaan met de pleinen in Venetië. Dus soms doe je een uitstapje naar een ander onderwerp. Ja. En nu ga ik weer terug naar
0: Want je wilde wel naar Venetië toe. Ja, je bent er al een aantal keer geweest.
1: Oh, ik ben al heel vaak geweest.
0: Ja, precies. Ja. Dus je kent de pleinen eigenlijk wel.
1: Ik ken veel...
0: En ook de kleine verborgen pleintjes waar toeristen niet komen, denk ik.
1: Exact, ja.
0: Ja. Nou, mooi project om daaraan te gaan werken, denk ik. Maar eerst nog even studeren dus.
1: Ik ga eerst met mijn handen in de klei,
0: Je bent ook nog docent, dus dat is...
1: Ik ben ook
0: was dat allemaal in de week?
1: Ja, hoor, dat past. Ja, okay. Ik ben een deeltime docent. Dus ik geef les aan volwassenen en aan kinderen. Mm-hmm. En een hele specifieke technieken, zeefdrukken en illustratie aan volwassenen. En de kinderen geven kunstlessen. En dan, dan is het wat u net zei, van je geeft dingen door.
0: Ja.
1: Ik heb vanmiddag bijvoorbeeld kwasten gemaakt van tuinafval.
0: Oh.
1: Want dat had ik ergens een keer gezien. En toen dacht ik, ik moet mijn tuin snoeien.
0: Ja.
1: Nou, dat snoeimateriaal is nu tot kwast verworden. En dan gaan we volgende week gaan we met die zelfgemaakte kwasten gaan we aan de slag. Geen idee wat het gaat worden. misschien wordt het iets. En dan en voor die kinderen is het puur een ervaring.
0: Ja.
1: En daar gaat het om.
0: De verrassing en verandering is een hoog goed voor je.
1: Dat is het zeker.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Als mensen meer over je werk willen weten, kunnen ze ergens terecht op de website of
1: ik
0: op een atelier?
1: Ik heb een website, carinehoijkaas.nl. Zoals bij iedere kunstenaar moet hij natuurlijk wel geüpdate worden. Daar staat het een en ander. Ook voor losse workshops voor mensen die verjaardagen willen vieren.
0: Ja, ja, daar kun je alles vinden wat nodig is. Carine met een C en Hoijkaas met een Y.
1: Klopt.
0: Om even duidelijk te maken, dan is dat ook weer duidelijk voor de mensen om alles te doen. Dankjewel voor het gesprek, Carine Hoijkaas. En heel veel succes met al die plannen die je hebt en met de kwasten.
1: Dankjewel.
0: Mijn gast in de studio is Ella de Munnik. Ella, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Je bent expert hoogbegaafdheid in de zorg.
2: Ja.
0: Ja. Klinkt ben je dat al lang?
2: Klinkt heel luxe.
0: Ja? Ja, wat is het luxe eraan dan?
2: Nou, nee, het is ook gewoon zo'n lange naam. En,
0: ja, het is lang, ja.
2: Vorig jaar heb ik de opleiding gedaan bij de expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong.
0: Oké.
2: Ja.
0: En het gaat over hoogbegaafdheid.
2: Ja.
0: En dan denken wij, dat gaat over kinderen. Maar je hebt het over de zorg, dus dan hebben we het niet meer over kinderen.
2: Nee. Het komt omdat ik... Ik ben een vrijwilliger bij Stichting IQ Plus.
0: Ja.
2: En origine is dat wel de dienstverlening aan ouders en kinderen. En ik kwam zelf in aanraking met de stichting. Omdat wij als ouders wat vragen hadden over onze eigen kinderen.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor was ik veel meer over gaan lezen. En toentertijd werkte ik in de reïntegratie. Dus ik werkte met volwassenen om te begeleiden naar werk.
0: Ja.
2: En doordat ik er veel meer over ging lezen, ging ik ook steeds meer herkennen. En toen heb ik eigenlijk bij Stichting IQ Plus aangeklopt. Dat ik zeg, ik zou graag wel eens iets voor volwassenen willen betekenen. En toen hebben we binnen de stichting hebben we een programma IQ Plus Werkt opgericht.
0: Ja.
2: Wat gericht is op hoogbegaafde volwassenen. Of het herkennen en signaleren van hoogbegaafde volwassenen.
0: Ja, want die zijn er ook.
2: Zeker.
0: Ja. Dat is wel duidelijk geworden. Ja. Maar heeft dat ook met je werk bij Partijnenburg Westland te maken dan?
2: Dat had toen de tijd, ik werk daar nu niet meer.
0: Nee.
2: Maar doordat ik mensen begeleide en coachte richting werk en allerlei vragen aan hen stelde over hun zijn en waar kom je vandaan, dacht ik van het is echt belangrijk om te zorgen dat we met elkaar hoogbegaafdheid kunnen herkennen en signaleren. Zodat iemand in de best mogelijke werkomgeving terechtkomt waar iemand ook gewoon kan floreren.
0: Ja.
2: Hè? En ook, dat was eigenlijk het doel.
0: Ja,
2: van.
0: Ja. Want Partijnen Westland, even voor de duidelijkheid, is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mag
2: klopt.
0: Ik het zo zeggen?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Ja, en daar had je ook een functie, want ook laaggeletterdheid was in jouw belangstelling.
2: Ja, klopt. Ja,
0: daar heb je zelfs nog een prijs mee gewonnen, begreep ik.
2: Ja, je bent goed geïnformeerd.
0: Ja,
2: daar gaat mijn hart ook sneller van kloppen. In
0: van
2: de zin...
0: die prijs? Of van...
2: Nee, niet van... Ja, dat kan je ook... Nee hoor, mijn hart gaat wel echt sneller kloppen van de kwetsbare doelgroep. Hè?
0: Ja,
2: dus
0: precies.
2: Mensen die het gewoon lastig vinden om te lezen. Maar ook mensen die vanuit een ander land hier naartoe komen om de Nederlandse taal te leren. Dat vind ik ook gewoon belangrijk om daar aandacht voor te hebben en te zorgen dat...
0: Ja, ja.
2: Die mensen ook mee kunnen doen in de maatschappij.
0: En die hoogbegaafdheid is daardoor ook bijgekomen? Of was die er al? Ja, die kwam uit je gezin voort, hè?
2: Ja, dat kwam uit het gezin voort. Het was eigenlijk zo dat op de basisschool van onze kinderen... die liepen vast op school. Mm-hmm. Waardoor ik gewoon allerlei vragen ging stellen. En we kwamen er eigenlijk niet zo heel goed uit. We hebben 2 kinderen. En onze dochter die werd getest op dyslexie. En daarbij kwam een heel hoog IQ uit.
0: Okay.
2: Waarvan wij dachten, en nu? Wat gaat er nu gebeuren? De school die stond daar wel open voor. En ik ben ook uiteindelijk bij Stichting IQ Plus terechtgekomen om vragen te beantwoorden. En zij gaven ook een symposium over hoogbegaafdheid voor ouders.
0: Ja, dus zo ben je tot de kennis gekomen.
2: Zo ben ik tot de kennis gekomen.
0: Want die Stichting IQ Plus is dan heel belangrijk daarvoor.
2: Is echt belangrijk geweest voor ons als gezin om informatie daarover te krijgen. Ja.
0: Ja, en dat heeft heel goed geholpen. En de kinderen zijn nu wat groter en dat gaat allemaal goed?
2: Nou, het blijft gewoon soms nog wel eens struggelen.
0: Ja,
2: iedereen
0: zo.
2: Dat heeft misschien niet eens zozeer met hoogbegaafdheid te maken. Maar het is gewoon belangrijk om er aandacht voor te hebben. En dat wij als ouders en de kinderen ook weten wie zij mogen zijn. En wat ze gewoon nodig hebben om lekker in het leven te staan.
0: En door bij die stichting aangesloten te zijn... je bent er druk mee bezig met die stichting IQ+. Ja. Kan je ook andere mensen weer helpen... die nog niet weten welke weg ze moeten bewandelen?
2: Ja, daar is echt wel een vuur voor gaan branden. Zo voel ik het echt. Hè. Het is echt wel een missie geworden om mensen te helpen... met die herkennen en signaleren. Hè, dat het zo belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Hè, dat kinderen niet op school bij wijze van een trauma oplopen... doordat het niet gezien wordt... Eigenlijk het meest belangrijk vind ik dat je gezien wordt voor wie je bent. En wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren op school.
0: Ja.
2: Hè? En dat je het welzijn gewoon belangrijk is.
0: Dat is zeker zo.
2: Ja.
0: En niet een etiket opgeplakt krijgen. Nou, zo is het en daar moet je het mee doen.
2: Nee. Het is fijn als je weet dat er een bepaald label aan vast zit. Doordat je daarover gaat lezen. En dat je weet welke kenmerken erbij horen. En wat er nodig is om iemand te kunnen helpen.
0: Ja.
2: Hè? En dat diegene ook zelf weet van wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren.
0: Ja.
2: Wat heb ik nodig om ook in mijn vrije tijd, als je op verjaardagen zit, dat je denkt, hier heb ik even, dit lukt mij niet.
0: Mm-hmm.
2: Dat het ook niet erg is dat je zegt, ik weet dat van mezelf. Ik trek mij even terug of ik doe het op een ander moment.
0: Dat moet dan ook begrijpelijk zijn voor iedereen dat dat zo is.
2: Ja, precies.
0: Dan is iemand ook zichzelf. Op dat moment.
2: Ja.
0: Ja, heel duidelijk.
2: Ja.
0: De Stichting IQ Plus, ze zeiden het al. Daar kun je dus allerlei informatie krijgen.
2: Ja, klopt.
0: Gewoon op de website kijken?
2: Gewoon op de website kijken. Daar wordt ook per doelgroep dingen aangegeven. Activiteiten worden ook kunt u daar ook terugvinden. We hebben ook een boekenplank waarin we tips geven... voor als het gaat over het onderwerp van ouders of over volwassenen. Dat je daar allerlei informatie vandaan kunt halen.
0: Ja, er is dus heel veel informatie te verkrijgen over dit onderwerp.
2: Klopt.
0: Dat is zeker zo.
2: Ja.
0: En Ella de Munnik die zorgt ervoor dat u dat kunt krijgen, die informatie. En moet je even zelf gaan zoeken op de Stichting IQ Plus, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dan kom je er wel uit.
2: En met heel veel andere vrijwilligers, hè?
0: Want zijn jullie... Ja, dat begrijp ik. Maar geven jullie ook adviezen? Komen jullie ook op scholen en zo?
2: Ja, klopt. We hebben ook een aantal projecten die ook terug te vinden zijn op onze website.
0: Okay.
2: We hebben bijvoorbeeld een project ook naar school. Dat als kinderen... Die kunnen dan een dagdeel in de week met gelijkgestemden aan de slag. En we hebben het IQ Plus Werkt, waarin we dus aandacht geven voor het werkende leven. Senioren hebben we. Ja, er is echt heel veel aanbod.
0: Ik zei het al, van 0 tot zolang je leeft.
2: Zeker.
0: Dat is zeker zo, ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dankjewel, Ella de Munnik, voor dit gesprek over hoogbegaafdheid, waar de hele gemeenschap mee te maken heeft eigenlijk.
2: Ja,
0: niet alleen de kinderen. Want dat is nog iets wat ik dacht... ja, dat zal nog wel een beetje het idee zijn. Dat het alleen over kinderen gaat. Maar het is veel meer.
2: Het is veel meer dan dat, ja.
0: Dank voor het gesprek.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarmee verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

0: Een hele goede morgen. Welkom bij de muziekmix van vandaag, 21 juni. En we trapten natuurlijk af met Dave D. Does a big make and teach that the tide is turning, zo heet het nummer. Wat doen we verder? Nou, we bladeren eventjes door de muziekgeschiedenis van 21 juni. Wat gebeurde er zoal? We draaien ook wat zomerse plaatjes. En we kijken natuurlijk ook naar de nieuwe binnenkomers van de top 40. De top 40 van 21 juni, alleen niet 2026, maar 1986. 40 jaar terug dus in de geschiedenis van de top 40. En het was heel moeilijk kiezen voor mij welke ik zou gaan draaien vandaag. Want er kwamen, om precies te zijn, wel 1 nieuwe binnenkomers binnen. En dat waren The Cure met Boys Don't Cry. Het werd wel een grote hit voor ze, want ze zouden stijgen tot nummer 3. Dus The Cure, Boys Don't Cry.
1: Nieuw.

Diesel was dat met Sausalito Summer Day. Gary Glitter en zijn band maken op 21 juni 1972 hun debuut in Top of the Pops. En in dit muziekprogramma van de BBC brengen zij hun eerste hit. En die heet Rock and Roll Part 2.

Nou, dat is natuurlijk onmiskenbaar de overture uit de rockopera Tommy van The Who. En 21 juni 1989 speelt The Who een warming-up concert in de Civic Center in Glen Falls, New York. Dat wordt bijgewoond door 5000 fans. En een van de nummers die op de setlist staat is inderdaad de overture. En heel veel ander werk uit de rockopera Tommy. 2 dagen later begint The Who aan een officiële reunietournee in het Exhibition Stadium in Toronto, waar ze 7 jaar eerder ook een afscheidsconcert hebben gegeven. Tijdens de tournee, die uit 36 concerten bestaat, speelt de groep op 2 dagen de volledige rockopera Tommy, die ze 17 jaar eerder voor het laatst in zijn geheel hebben gespeeld. Een van die uitvoeringen vindt plaats op 27 juni 1989... in de Radio City Music Hall te New York. De opbrengst van dat concert wordt door de groep geschonken aan liefdadige doelen. Het andere concert waar een volledige versie van Tommy wordt gespeeld is op 24 augustus 1989... in het Universal Amphitheater in Los Angeles. De Who wordt tijdens dit concert bijgestaan door een aantal special guests, zoals Steve Winwood als Eyesight to the Blind, Patti LaBelle als The Acid Queen, Billy Idol, Cousin Kevin, Phil Collins als Uncle Ernie en Elton John als The Pinball Wizard. En van dat concert verschijnen er in 2005 op de 3-DVD-box The Who, Tommy and Quadrophony Live with Special Guests. Wij gaan luisteren naar Elton John als de Pinball Wizards.

En boven is het dus Elton John uit Tommy, de opera van The Who. Angus McAlice overlijdt op 21 juni 1979 in het Shanta Bhavan Hospital in Kathmandu, Nepal, aan de gevolgen van tuberculose. Angus McAlice is een van de oprichters van The Velvet Underground, begin 1965 en tevens de eerste drummer. In november 1965 stapt hij op omdat hij weigert live optredens te doen. McAlice wordt opgevolgd door Maureen Tucker. In 1966 is Angus McAlice tijdelijk weer terug bij The Velvet Underground als vervanger van de zanger Lou Reed. Angus McAlice wordt slechts 41 jaar.

Guitar Man was dit en dus Brad. En Brad staat 21 juni 1973 in het Salt Palace Theater in Salt Lake City. Voor het laatst op het podium. Het afscheidsconcert voor 13.000 man speelt Brad op geleende apparatuur. Een dag eerder heeft de truck met de apparatuur in de buurt van Flagstaff, Arizona, een ongeluk gekregen. En daarbij is de geluidsinstallatie van Brad volledig vernietigd. Brad is in 1969 door de drie sessiemuzikanten David Gates, James Griffin en Rob Royer in Los Angeles opgericht. In de slechts 4 jaar tijd dat de groep bestaat, weten zij een 6-tal gouden LP's in de wacht te slepen. Dit formidabele succes is voornamelijk te danken aan het feit dat aanvankelijk vrijwel alle leden van deze formatie multi-instrumentisten en getalenteerde componisten zijn. En dat men erin slaagt de emotionele kracht van rock op sublieme wijze met de tederheid van de gevoelige ballade te vermengen. In alle soorten nummers verveelt David Gates zijn hoge en pure tenor een glansrol. Na de in commerciële opzicht geflipte, maar door de critici bejubelde debuutalbum Brad, begin in de vorm van Make It With You en bijvoorbeeld ook If uit 1970, de hits te komen. Nou, en die laatste is natuurlijk zo mooi, die draaien we nog even.

We hebben het over Breath, die op 21 juni 1973 voor het laatst met elkaar optraden. Tussen twee albums in Manna en Baby I'm a Want You verlaat Royer de groep. En hij wordt adequaat vervangen door Larry Knechtel. Als gevolg van artistieke oneenigheid tussen Gates en Griffin valt Brett na het album Guitar Man uit elkaar. Zowel Gates als Griffin leggen zich daar naartoe op het maken van soloalbums, maar hebben daar geen succes mee. Daardoor komt Brett in 1977 toch weer bij elkaar en brengt het album Lost Without Your Love uit, waarvan het titelnummer een hit wordt. James Griffin overlijdt 11 januari 2005 aan kanker en hij wordt slechts 61 jaar. Nou, Lost Without Your Love, hier is die.

Johnny Lee Hooker, The Healer. Samen met Carlos Santana. En op 21 juni 2001 overleed in zijn woonplaats Los Altos in zijn slaap blueszanger Johnny Lee Hooker. Geboren 22 augustus 1917 in Clarksdale, Mississippi. En verhuisde op een jonge leeftijd naar Detroit. Hij maakt zijn debuut in 1948 op het Modern Label met Boogie Chillin', dat een immense hit wordt. En inspiratie is voor kopieën als Old Folks Boogie en Feeling Good van Junior Parker. In de volgende 7 jaar neemt hij zo'n 200 nummers op voor een 20-tal verschillende maatschappijen, vaak onder pseudoniemen. Hij speelt meestal solo en wordt dan wel begeleid door een gitarist, een mondharmonica-speler of een pianist en ondersteunende drums. In 1955 komt Johnny Lee Hooker onder contract bij het VJ-label uit Chicago. Dan komen er ook begeleiders bij, met name gitarist Eddie Taylor. De ruwe kanten verdwijnen een beetje uit zijn muziek. En rond 1960 krijgt hij zelfs gezelschap van saxofoons en vrouwenkoortjes. En tegelijkertijd richt hij zich op het blanke publiek met akoestisch gespeelde folk blues. Dat kan ook niet zo blijven. Op een gegeven moment komt er weer een andere platenmaatschappij en heel langzaam gaat het een beetje bergafwaarts. Totdat eind 1989 zijn carrière weer ineens een nieuwe impuls krijgt met het album The Healer. Een soort tributeplaat waarin een medewerking wordt verleend door bewonderaars als Carlos Santana en Robert Gray van Kenneth Heath, George Thorogood en ook Bonnie Raitt, met wie hij een hele grote hit heeft, I'm in the Mood.

The Perfect Goodbye Heart was dat. En vanaf 21 juni 2004 ligt het nieuwe album van de dames Jupiter's Darling in de platenwinkel. Voor de zusjes Anne en Nancy Wilson is dit hun eerste nieuwe studioalbum in 10 jaar. Op Jupiter's Darling staan onder meer de nummers Oldest Story in the World, Things and Perfect Goodbye. Jupiter's Darling wordt uitgebracht door Sovereign Artists, een nieuw onafhankelijk platenlabel dat zich afficheert als artiestvriendelijk. Sovereign Artists is gevestigd in Santa Monica, Californië. De muziekindustrie richt zich tegenwoordig op een publiek van pubers. En wij vinden dat de generatie die de rock'n'roll eigenlijk heeft uitgevonden onvoldoende aan haar trekken komt, aldus een van de oprichters. Eind juli 2004 brengt Sovereign Artists een cd uit met een hommage aan The Crickets, de begeleidingsband van Buddy Holly. Hierop staan tracks van onder andere Eric Clapton, Waylon Jennings, Bobby Fee, Phil Avery, Graham Hess en The Crickets zelfs met My Little Girl.

De Crickets, My Little Girl. En die bracht ons aan het einde van de eerste helft van dit programma. We gaan even naar het nieuws luisteren en het weerbericht. En dan zijn we daarna weer gauw bij u terug. Met deel 2 van de muziekmix van 21 juni 2026. 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Ja, welkom terug in de tweede uur van de muziekmix. En we gingen eventjes op het terrasje zitten met Ramses Shaffi. En daarna gingen we kijken in de verjaardagskalender. Brenda Holloway was dat, de zangeres uit Amerika. You Made Me So Very Happy. 1946 is zij geboren. En vandaag dus jarig gefeliciteerd. John Paul Jong, zanger uit Australië, is ook jarig. Net zoals Joe Moland van Badfinger, de gitarist-zanger. John Heisman van Colosseum, de drummer, die is 1944 geboren, ook jarig. En Ray Davis, die is ook jarig. We kennen hem natuurlijk al allemaal als gitarist en zanger van The Kinks, maar hij heeft ook solowerk gemaakt, zoals Americana.

Ray Davis vandaag dus jarig. Net zoals Joey Kramer van Aerosmith, de drummer uit 1950 komt hij. En uit een heel goed bouwjaar komt Alan Silson, Smokey, de gitarist. 1951, Nils Lofgren uit 1953. De gitarist van de E Street gitaarband. En we doen nog één jaar waar we iets van laten horen. Dat is Chris Britton, de gitarist van The Troggs. 1945 werd hij geboren. Wild Thing, hier zijn ze.

André Mos was dat en zijn grootste hit, Ella. En saxofonist André Mos overlijdt 21 juni 1989 aan de gevolgen van een hartaanval. Hij wordt geboren op 17 mei 1934 en wordt ontdekt door Jack De Nijs, oftewel Jack Jersey. Mos doet veel sessiewerk op producties van Jack Jersey. Begin jaren 70 is Mos vooral bekend van enkele trostunes die hij speelt. Daarnaast maakt hij ook soloplaten. In 1973 haalt het instrumentale Ella de vierde plek in de Nederlandse top 40. Een jaar later blijft Rosita op de negende plaats steken. En zijn laatste hit is, heeft André Mos oktober 75... wanneer hij Mijn Spanish Rose een 17e plaats weet te halen in de top 40. Hij wordt slechts 55 jaar. Nou, we doen die andere hit ook nog even van hem. Rosita.

André Mosse was dit. Op 21 juni 1978 gaat in het Prince Edward Theatre in Londen de musical Evita in première. Evita is geschreven door componist Andrew Lloyd Webber en tekstschrijver Tim Rice. De hoofdrollen worden gespeeld door Elaine Page als Evita, Joss Ackland als Juan Perón en David Essex Che Guevara. De laatste voorstelling van Evita in Londen is op 8 februari 1986. En Julie Covington heeft begin 1977 een grote hit met het uit Evita afkomstige nummer Don't Cry For Me Argentina. Deze single staat er vanaf 26 februari 1977 4 weken lang op de eerste plek van de Nederlandse top 40.

Ja, een singeltje, dat is 45 toeren plaatje. En op 21 juni, nee, dat is een heel ander, ding is verschoven. Hartstikke leuk, want ik wilde vertellen dat op 21 juni 1948... Edward Wallenstein, de president van Columbia Records, de 33 1 derde toeren langspeelplaat introduceert. De schijf die is ontwikkeld door Peter Goldmark van CBS Laboratories en kan 23 minuten muziek bevatten, in tegenstelling tot de 3 minuten speelduur van de oude 78 toerenplaat. Hoewel Columbia bereid is om de technologie met ze te delen, besluit RCA Victor om zelf ook naar nieuwe geluidsdragers te gaan ontwikkelen. En in februari 1949 komen ze met de 45 toerenplaat. Een paar jaar later gaan beide bedrijven alsnog elkaars producten gebruiken en samenwerken. En dat is eigenlijk ook veel makkelijker als je het samen doet. Wij gaan luisteren naar Nienke Dingeman, Southern Way. MUZIEK

How Do I Live van Leanne Rimes. Wordt 21 juni 1977. Komt hij binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de plaat die uiteindelijk op nummer 2 blijft steken, blijkt een plakker. Na 5 jaar staat het How Do I Live nog steeds in de hitlijst. Het levert Rimes een vermelding op in de Guinness Book of Records. Trisha Yarwood zal met gevoelens kennis van hebben genomen, want zij zingt het nummer namelijk in de film Con Air. Haar versie, die op dezelfde dag als die van Leanne Rimes in de hitparade binnenkomt, haalt echter geen hogere notering dan plaats 23 en is na een paar weken alweer uit de lijst verdwenen. Maar Leanne Rimes dus meer dan 5 jaar.

21 juni 1980 overlijdt op 56-jarige leeftijd de Duitse orkestleider Bert Comfort. Artiesten zoals Elvis Presley met Wooden Heart en Frank Sinatra, Strangers in the Night, hebben wereldhits met zijn nummer. En hij heeft zelf ook met Wonderland een nummer 1 hit in Amerika. Wonderland by Night. Zelf kennen we hem natuurlijk van de kapitein Zeppels toen. Maar ook van het nummer wat we nu gaan draaien, Swinging Safari.

Bert Kamfort overlijdt dus 21 juni 1980. Hij had in totaal wel 12 hitnoteringen in de Amerikaanse hitparade. En het was tevens de man die als eerste met de Beatles samen in de opnamestudio zaten. Eerst in 1961, als zij de begeleidingsband zijn van zanger Tony Sheridan in Hamburg. En dan nemen ze onder andere My Bonnie Lies Over the Ocean op. En later met de Beatles neemt hij de klassieker Ain't She Sweet op en het instrumentale Cry for a Shadow. In 1963 wordt hij als enige Duitse kunstenaar postuum opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En zover bekend is hij nog steeds de enige Duitse die daarin staat. Ja, die andere hele bekende die wij allemaal zo moeiteloos mee kunnen fluiten, denk ik. Bert Kamfort met Living It Up. En die kennen wij allemaal als de herkenningsmelodie van Kapitein Zeppels. MUZIEK

Vanaf 21 juni 1982 ligt Take It Away met op de B-kant I'll Give You a Ring van Paul McCartney in de platenwinkel. De single is geproduceerd door George Martin en is de tweede single van het album Tug of War dat in april 1982 is verschenen. In Nederland wordt Take It Away geen hit, maar in Amerika haalt het de 10e plek van de Billboard tot 100. En in Engeland blijft de single op 15 steken.

Nou, dat was nog een keer Paul McCartney, nu samen met Brian Wilson. Eén dag na zijn 62e verjaardag verschijnt 21 juni 2004... het nieuwe album van Brian Wilson, Getting In Over My Head. Dit is voor de zanger-componist van The Beach Boys zijn eerste soloalbum met nieuw repertoire in 6 jaar. Imagination dateert van 1998. Op Getting In Over My Head zijn onder meer gastbijdragen door van Paul McCartney, in A Friend Like You, wat we net draaiden, Eric Clapton en Elton John. Ook tekstdichter Van Dyke Parks werkt mee aan dit album. Soul Searching is een duet met de Wylan Carl Wilson, zijn broer en gitarist van The Beach Boys, die in 1998 overleed aan de gevolgen van kanker. Andere nummers op dit album zijn You've Touched Me, Desert Drive, Make a Wish, Rainbow Eyes en zo nog meer. Getting In Over My Head komt 26 juni 2004 op nummer 83 binnen in de Nederlandse album Top 100. En een week later zakt het album alweer naar de 88ste plek. Brian Wilson promoot het album tijdens een Europese zomertournee die hem ook naar Nederland brengt. Op 13 en 14 juli 2004 staat Brian Wilson in een uitverkocht congrescentrum in Den Haag. Nou, Paul McCartney hebben we gehad met het duet. Ook Eric Clapton nog eventjes. City Blues, Brian Wilson en Eric Clapton.

Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Het blijft lekker zomers deze week. Dus geniet ervan. Ga af en toe eens op het terrasje zitten. En daar zou ze profiteren er gewoon lekker van. Mooie week. En ik ben er volgende week weer. Tot dan. Dag.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

Ja, een hele goede dag. Dit is Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere musicaliteiten. Vandaag en ook volgende week staat het verhaal van Cosimo Matassa centraal. We draaien muziek die komt van een achttal cd's... waarbij alle muziek is opgenomen in de G&M's Recording Studios in New Orleans... en door verschillende platenmaatschappijen is uitgebracht. We begonnen ze juist in 1951 met Tralala van Dave Bartholomew... en zijn band met de zang van Tommy Ridley. In de studio van Cosimo Matassa was Bartholomew als producer, componist en arrangeur... zeker in het begin de grote man. Hij werkte veel samen met de nog jonge Fats Domino. Bijzonder is nog het feit om te vermelden dat hij pas overleed toen hij 100 was. James Wayne zong een mix van Texas Blues en New Orleans Rhythm Blues. Naar eigen zeggen had hij een commandotraining gevolgd... en de gevangenis van binnen bekeken naar wat overgevallen. Maar als gitarist, drummer en zanger raakte hij weer op het rechte pad... en zong onder andere het eigen nummer Agreeable Woman.

Ja, James Ray, Agreeable One. In 1944 begint Italiaanse immigrant Jim Matassa in New Orleans de J&M Music Shop. En naast de verkoop van allerlei elektronica drijft hij ook een handel in jukeboxen en grammofoonplaten. Als klanten vragen om muziek van lokale en regionale artiesten, blijkt die er niet te zijn. Sterker, er is in muziekstad New Orleans niet eens een opnamestudio. In het piepkleine winkeltje, en later in een iets groter pand, neemt zijn zoon Castillo Matassa met een Duopress disc cutter direct op acetaat, zeg maar de master, de muziek op. Hij doet dat met slechts 3 microfoons die hij keer op keer op een vernuftige manier weet neer te zetten, zodat er een vol en transparant geluid wordt gecreëerd. Hij werkt met een vaste groep muzikanten om de zang te begeleiden. Noem het maar een wrecking crew van letteren. Van de circa 1000 opnames halen er 250 de hitparade, waarvan er 21 stuks de status van goud krijgen. Na medio jaren 80 zet Matassa er een punt achter en gaat met pensioen. Hij overlijdt in 2014 op 88-jarige leeftijd. Naderhand zijn vriend en vijand erover eens dat Cosimo Matassa van enorme betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de naoorlogse popmuziek, waarop Matassa in een van de laatste interviews voor zijn dood reageerde door te zeggen: ja, ik had geen idee van de geschiedenis. Ik probeerde gewoon aan de kost te komen. Hoe had ik nou kunnen weten dat die platen zo historisch zouden worden? Ja, ik heb nog een volgende van de volgende zanger op Discogs 178 toerenplaat kunnen terugvinden, die uiteindelijk ook in de cd-box terecht is gekomen. Got a Brand New Baby. En daar bleef het bij voor Little Mr. Midnight.

75 jaar geleden, dus 1951, kotte Brand New Baby, Little Mr. Midnight. Onder de naam The Royal Kings namen David Tolomeu en zijn band een instrumentaal werkje op van zijn hand met als titel Bouncing the Boogie.

Bouncing the Boogie, the Royal Kings. De Franse sprekende Creoolse bevolking uit Louisiana bediende zich van een muzieksoort genaamd Zydeco. Dat is goed terug te horen in een opname uit 1949 van Clarence Garlow, middels titel Bon Ton Roulet, oftewel Bon Ton Roulat, en op zijn Engels Let the Good Times Roll.

Batan Roulé, oftewel Bon Ton Roula, Clarence Garlow. De volgende compositie van Dave Bartholomew werd op de plaat gezet door Fat Man Matthews en als 78 toerenplaat uitgebracht door Bijou Records. En de titel luidt I'm Thankful.

I'm thankful, Fat Man Matthews. Eddie Jones maakte platen onder de naam Guitar Slim en had één groot probleem. Hij kon de fles niet laten staan. En 3 dagen na The Day the Music Died, dat was bij elkaar opgeteld dus dan 6 februari 1959, stierf hij, Guitar Slim, aan de drank op slechts 32-jarige leeftijd. Nou, toen het allemaal nog wel ging, speelde hij bij Cosmo Matassa de eigen compositie Well, I Done Got Over It.

Guitar Slim, Well, I Done Got Over It. In 1954 had Lowell Fulson een grote hit met Reconsider Baby. Ja, minder bekend van deze West Coast bluesgitarist is van een jaar eerder het iets wat rommelige Don't Leave Me Baby.

Lowa Fulson, Don't Leave Me Baby. Professor Longhair wordt beschouwd als de grondlegger van de New Orleans pianostijl. Ja, een rhythm blues variant met Caribische invloeden. Je hoort hem nu met Tipitina. En hij wordt bijgestaan door de vaste groep J&M sessiemuzikanten.

Tipitina, professor Longhair. Van Slim Saunders heb ik niet veel kunnen terugvinden. Behalve dan dat zijn opnames uiteindelijk werden uitgebracht door Chess Records. Ja, uit het mooie jaar 1953 nu Let's Have Some Fun, Honey, Slim Saunders.

0: Let's Have Some Fun, Honey, Slim Saunders.
1: Dit is 2.
2: 2.
1: Dit is 2.
0: Ja, vandaag allemaal muziek die komt van de vierdubbel CD, de Cosimo Matassa Story, grofweg muziek uit de jaren 1951 tot 1961. Mardi Gras, oftewel Vette Dinsdag, is van oudsher het carnavalsfeest van blank en zwart in New Orleans. Tijdens het feest wordt een soort stammenstrijd uitgevochten en dat wordt bezongen in het lied Ico Ico. Het origineel is van Sugar Boy en is Cane Cutters en het heet Jocomie.

Sugar Boy en his Cane Cutters Giacomo. T-Bone Walker, die maakt al grammofoonplaten sinds midden jaren 20. Ja, en die besloot in 1953 om de magie van het Cosimo's studio eens uit te proberen. Ja, dat was niet geheel zonder resultaat. Onder leiding van producer Dave Bartholomew nam hij onder andere Long Distance Blues op. Je hoort T-Bone Walker.

T-Bone Walker, Long Distance Blues. Dave Bartholomew schreef en zong het enigszins obscene My Dingeling, waarvan de melodie gebaseerd was op de 19e eeuwse folksong Little Brown Chuck. Ja, ook andere artiesten, waaronder Chuck Berry, namen versies op. In 1954 zongen de Bees het als Toy Bell.

Maardingeling, maar dan in de uitvoering van de Bees. En dan heet het de Toy Bell. Bo Breeding betrad op 19 november 1954 de J&M Studio van Cosmo Matassa. En nam 4 tracks op, waarvan er slechts 2 het vinyl haalden. We gaan luisteren naar Country Woman, Bo Breeding.

Country Woman Boy Breeding. Onder de naam The Four Kittens en The Scrubs begeleiden een groep muzikanten verschillende zangers in de J&M studio. Zo ook Dave Collins, die niet veel verder kwam dan één singeltje op het Imperial label. Bluesy Me, Dave Collins en The Scrubs.

Cozy Me, Dave Collins en de Scrubs. Zoals reeds eerder gezegd was Dave Bartholomew een belangrijke man bij tal van opnames en zorgde ervoor dat de JMM-studio in aanzien steeg. En tijdens een sessie met Fats Domino namen beide heren onder de naam Fats en Dave het een en ander op. Waaronder Catch Music.

0: dumb as you look. Way out, man. You on, Jack. I'm gone.
1: Je hoorde Fats en Dave met Cat Music. Noemde ik net al één en dezelfde groep muzikanten onder de namen The Four Kittens en The Scrubs. Ik kan er nog een derde naam aan toevoegen, namelijk die van The Hawks. Hier nu met It's Too Late Now.

Volgens mij is het te laat. Maar goed, dit waren in ieder geval de Hawks. Het doo-wop groepje The Kids, en dat is met dubbel D, was weinig succesvol en werd door Dave Bartholomew geruisloos afgevoerd. Maar niet nadat ze hadden gedronken. Drunk, drunk, drunk.

the Kids, Drunk in de Derde Macht. Earl King en Earl Johnson noemden zich als duo vrij pretentieus The Kings. Maar dat vertaalde zich niet echt in een platensucces. Als soloartiesten ging het trouwens wel wat beter af. Terug naar 1954 met het eigen nummer Till I Say Well Done, The Kings.

Little I Say, Well Done, The Kinks. Leo Price, dat was de jongere broer van Lloyd Price, en had redelijk wat succes als songwriter voor onder andere Little Richard en Sam Cooke. Ja, voor zichzelf schreef hij onder naam Little Leo, Handwriting on the Wall. En dit is het laatste nummer voor vandaag. Volgende week meer vanuit de studio van Kosio Matassa.

0: Cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer, droog en zonnig, bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 6 kilometer. Met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Den Haag. Er staat een kapotte vrachtauto tussen de Meern en Nieuwerbrug. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is zondag 21 juni en dit is een nieuw weekoverzicht van 2. Mijn naam is Patrick en het komende uur hoor je een overzicht van het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam van de afgelopen week. En daarin gaat het onder andere over de boa's in Schiedam, de geveltuintjes op de Hoogstraat in Schiedam, de Nieuwe Haring en Jan Andersson.

0: Schiedammers en politici reageren bezorgd op het probleem dat BOA's niet meer mogen handhaven in Schiedam door een administratieve fout bij de gemeente. De zorgen bij politici zijn zelfs zo groot dat er een spoeddebat is aangevraagd om burgemeester Harold Bergman te bevragen over de gemaakte fout. Dit debat zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni. Jeroen Langeveld ging naar de Malmö in Schiedam-Noord om reacties te peilen. En ook hoor je nog reacties van de raadsleden Mark Verspeek van de lijst Mark Verspeek en Maurice Marnet van Alles voor Schiedam.
1: Als er hier BOA's lopen, niet de politie, maar de BOA's dus. En er loopt hier iemand rond die dronken is en agressief gedrag vertoont, bijvoorbeeld. Die mogen niet meer aangehouden worden door de BOA's. En de BOA's hebben ook geen handboeien meer om dat te doen. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk raar. Eerlijk gezegd, want voordat de politie komt, dan zijn ze kwijt. En iedereen die iets veroorzaakt wat niet in de lijnen is, van mij mag die aangehouden.
1: En zo klinken er nog meer zorgen en kritiek over dat de Schiedamse BOA's niet meer kunnen handhaven. Dit komt door een administratieve fout bij de gemeente Schiedam. Een missend document zorgt ervoor dat BOA's niemand meer mogen aanhouden en ook niet de straat op mogen met handboeien. Waarschijnlijk duurt de situatie tot eind juli.
3: Dan geeft die mensen meer rechten om juist wel de mensen te beschermen. Dus waarom zou een BOA wel die rechten hebben en een politieagent niet?
1: Ja, door een administratieve fout eigenlijk bij de gemeente, iets wat niet goed is ingediend, duurt dit dus tot eind juli waarschijnlijk. Ja. Hebben ze dus die middelen niet.
3: Ja, dus doordat één persoon een administratieve fout heeft gemaakt, lopen mensen nu risico om niet beschermd te worden en zich niet veilig te voelen.
1: Ja, ziet u dat zo als ik het zo tegen u zeg?
3: Ja, dat zie ik wel zo. Ja, ik verbaas me erover dat er zo gehandeld wordt. En ik ben er eigenlijk niet zo blij mee.
1: Maakt u zich zorgen over de veiligheid als ik dit zo tegen u zeg?
2: Nee, totaal niet. Want ik zoek het ook niet op.
1: Maar voor andere mensen die hier dan zo in de avond zijn, maakt u zich wel zorgen voor dat soort mensen?
2: Fijn. Nee, dat is niet fijn.
1: Ook bij Schiedamse politici zijn er zorgen en ook vooral veel vragen. Onder meer het CDA en D66 spreken zich uit. Ad Hekman van het CDA zegt zeer verrast te zijn en noemt de BOA's een soort tandloze tijger. D66 zegt geschrokken te zijn en laat weten dat het klinkt als een misstand. De VVD wil niet inhoudelijk reageren.
4: Ja, verbijsterend, verbazingwekkend. Mag nooit gebeuren natuurlijk, denk ik. We vragen van de burgers van Schiedam of ze alles netjes op orde hebben. We vragen dat aan onze ondernemers of ze alle papieren netjes in orde hebben. Dus dan mag je op zijn minst verwachten dat de gemeente dat ook heeft. Het eerste wat ik dacht was, hoe dan? Hoe kan dit zo ver komen? Hoe kan je anno 2026 missen dat je bepaalde deadlines mist? En dan zeker op zo iets belangrijks in de stad. Er is veel frustratie bij de bewoners. Veel valt en staat met de handhaving in Schiedam. Denk aan de foutparkeerders, denk aan de bijplaatsingen. Maar ook verwarde personen op straat eventueel. We hebben die BOA's gewoon keihard nodig.
5: Nou, laat ik vooropstellen dat wij zeer verrast waren op het bericht. We moesten dat in eerste instantie ook vanuit de media vernemen. Maar onaangenaam verrast.
1: Ja. Wat was het eerste dat er bij jullie in de groep rondging?
5: Nou, in eerste instantie, hoe heeft dit in hemelsnaam fout kunnen gaan? Want dit zijn wel behoorlijke slordigheden en dit zou niet mogen gebeuren.
1: Ook al de burgemeester die stelt dat het meevalt en dat BOA's nog steeds de meeste van hun taken uit kunnen voeren, alleen dat er op bepaalde situaties de politie er eigenlijk bij gehaald moet worden. Ja, u noemde het zelf bombari. Waarom deze bombari?
4: Ja, ook daarin zeg ik, ik vraag me af of die BOA's er op diezelfde wijze naar kijken. Ze zijn belangrijk voor ons in Schiedam. En als je ziet dat er in de afgelopen 2 weken meer dan 200 bekeuringen onterecht zijn uitgeschreven, dan lijkt mij dat takenpakket vele malen breder is dan wat de burgemeester schetst.
1: Door de zorgen hebben lokaal onafhankelijk Schiedam, LMV, de Oudere Partij Schiedam, het CDA, 50PLUS en Forum voor Democratie een spoeddebat aangevraagd. Op dinsdag 23 juni gaat de raad in debat met burgemeester Harold Bergman. Daar moet hij zich verantwoorden voor de fout.
4: Ik zie dan ook de reactie van de burgemeester en het voelt voor mij toch een beetje alsof de hele zaak gebagatelliseerd wordt. Afgedaan wordt als een technisch foutje. Maar het gaat natuurlijk wel veel verder dan dat. Hè. We spreken hier over de veiligheid van de BOA's zelf. Persoonlijk zou ik niet 20 minuten naast een verwarde of dronken man op straat die op het punt staat te exploderen willen staan wachten op de politie voor ondersteuning bijvoorbeeld. Maar ik vraag me ook af wat als er in die afgelopen twee weken... van 2 juni tot aan dat er bekend werd gemaakt bij de BOA's... dat ze geen categoriale beschikking hadden. Iets was gebeurd, hè, denk aan een steekincident of een escalatie. Waren ze dan wel verzekerd bijvoorbeeld? Dat roept een hoop vragen bij ons af.
5: Nou, het überhaupt onder het tapijt vegen of in de doofpot stoppen van dit soort zaken... Nou, dat vinden we onacceptabel op ieder moment. Of we nou een coalitiepartij zijn of een oppositiepartij, dat is onacceptabel. Voor zover we nu nog weten, hebben we daar formeel nog niks over gehoord. Ik heb alleen geluiden in de media daarover gehoord. Maar wij volgen dat op de voet. En uiteindelijk gaat ons standpunt heel helder zijn hierin. Dit is misschien één keer, maar dit gaat nooit meer gebeuren.
1: Zijn dit fouten die gemaakt kunnen worden of gemaakt mogen worden, vindt u?
3: Ja, fouten kunnen gemaakt worden. Iedereen maakt fouten, ik maak fouten. Dus
6: ik maak fouten.
3: Jij maakt ook fouten, Liam. Dat mag, hè. Fouten maken mag. Maar het gaat er maar net, hoe ga je daar dan mee om?
1: Wat dit politiek betekent is nog niet duidelijk.
4: Kijk, sorry en bedankt vinden wij in dit geval te makkelijk. En om die reden vragen wij ook nu om een spoedberaad. En wij denken dat onze zorgen dusdanig onderbouwd zijn. En dat de vragen die wij hebben, dat zijn er nogal wat, echt beantwoord moeten gaan worden. En op basis daarvan gaan wij kijken hoe wij dit evalueren, dit hele vraagstuk.
5: Nou, laten we eerst vooral de burgemeester de mogelijkheid geven om dit op te lossen. Ik denk dat hij daar in ieder geval zijn handen vol aan heeft. En laten we hem vooral het vertrouwen geven om dat op te lossen. Want voor zover ik begreep, wist hij ook pas maandag van deze situatie.
4: Ja, nogmaals, ik ga niet op de zaken vooruitlopen. Dit is geen politiek spel. Dit is gewoon een hele kwalijke zaak.
5: Nou, hij zal sterk moeten optreden richting de ambtelijke organisatie. Want de hele mindset en cultuur van we gaan dingen inderdaad niet naar buiten brengen, dat is wat ons betreft niet meer.

0: Je luistert naar 2. Dit is toch 3 uur vanmiddag het weekoverzicht. En daarin nu aandacht voor de geveltuintjes op de Hoogstraat in Schiedam.
1: Sinds een paar jaar heeft de Hoogstraat in Schiedam zogenoemde geveltuintjes. Kleine stukjes groen tegen de gevel om zo het winkelgebied een beetje op te fleuren. Nu lijkt toch niet iedereen er fan van te zijn. Want de tuintjes zijn al een aantal keer vernield. En dat zit de ondernemers niet lekker.
2: Ja, is gewoon klote. Gisterochtend, ik woon aan het einde van de Hoogstraat, dus ik kan echt de hele Hoogstraat. En ik ga hier naartoe en ik zie in verschillende steegjes, plekken, plantjes eruit gerukt, potten kapot geslagen.
3: Nou ja, kijk, we als ondernemers proberen wij natuurlijk de straat gewoon even gezelliger te maken. Nou ja, goed, en wat is beter voor gezelligheid en sfeer? Dat is groen gebruiken, gekleurde plantjes. Nou ja, goed, inderdaad, zoals je hier achter me ziet, deze jongens die pakken het altijd heel groots aan. En die maken er altijd iets speciaals van, elk seizoen weer.
2: En dan is het zo jammer als er iemand is die daar eigenlijk niet om geeft.
1: Nee. Van de daders zijn wel camerabeelden, dus de ondernemers hebben wel een vermoeden in welke hoedanigheid dit gebeurt.
3: Het is vaak toch wel baldadigheid of drank. Weet je, of mensen die dronken over straat lopen en dan alles kapot slaan en schoppen waar ze tegenkomen. Ja, weet je, nogmaals, iedereen is jong geweest, maar blijft van elkaar spullen af.
4: Want Maurice die vertelde, er zijn ook mensen die nemen gewoon hele planten mee, die stoppen het in de tas, die zetten het dan vervolgens zelf in de tuin.
2: Ik kan me er echt helemaal niks bij voorstellen, maar het schijnt te gebeuren. Ja, het is heel bijzonder.
4: Ja, je zegt het is kloten, we doen er een beetje lacherig over. Ja. Maar eigenlijk kun je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig en waar hebben we het nou over?
2: Nou ja, daarom vinden we het fijn dat jij even komt. Wij hadden het dus gisteren over, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat moeten we doen? De politie, de gemeente, weet je, wat ga je borden ophangen? Ga je ten strijde? Ja, weet je, we willen ook geen ruzie maken, boos worden. Want ja, dit is juist voor positiviteit. Dat is waar we voor staan. En dat we uit willen stralen hier op de Hoogstraat.
3: En wat we eigenlijk willen doen, wat we hiermee willen bereiken, is te laten zien, weet je, dat wij hier echt heel veel tijd en moeite in stoppen. En dat we ook gewoon hopen dat iedereen ervan geniet. En een beetje de verantwoordelijkheid aanspreken bij de mensen die het dan doen. Als ze het zien, dit interview, dat ze dan denken, oké, moet ik niet meer doen.
4: Moet ik erbij zeggen dat het vooral om het gebaar gaat. Maar ik dacht, misschien draagt dit weer iets bij aan de vergroening van de straat.
3: Ja, superleuk, weet je. Het is sowieso heel, heel leuk omdat jullie daarover nagedacht hebben. Dat doet ons ook al heel veel plezier. Want dat betekent dat jullie dus ook vinden dat groen in de winkelstraat echt wel iets toevoegt. Dus dankjewel, heel leuk.
4: En je hoeft geen water te geven.
3: Kijk, dat is helemaal mooi.

0: Het haringseizoen is geopend en in Vlaardingen is dat een spektakel met diverse tradities.
1: Het Vlaardingse haringseizoen is traditioneel geopend met het binnenhalen van de eerste ton Hollandse Nieuwe aan de Westhavenkade. Zoals ieder jaar wordt het eerste vaatje haring met de historische haringlogger VL92 Balder aan land gebracht en goedgekeurd. Twee ging mee op de logger om te kijken met dit symbolische moment, zoals te horen is in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Ja, u hoort het geluid van de Balder, de historische zeillogger uit Vlaardingen. De logger en de bemanning maken zich namelijk klaar om de haring aan wal te brengen en daarmee het haringseizoen te openen. En dat begint natuurlijk met de voorbereiding van de haring.
3: Ja, hoe zijn ze?
4: Heerlijk zijn ze.
3: Ja?
4: Ja, nee, ze zijn echt lekker. Supermals, moet je kijken van de kwaliteit van de haring. Het is echt goed.
2: Die Hollandse Nieuwe komt natuurlijk niet zomaar in de boot. Schipper Kees legt uit hoe dat er in de welvarende haringtijden van Vlaardingen aan toe ging op de zeillogger.
5: Die dikke reep die je hier ziet.
3: Ja.
5: Deze. Die ging om de spil heen. Dan ging de reep ging naar de spil toe. En die werd dan gehaald. En dan werd het net aan de voorkant losgemaakt. En dat net werd hier aan de zijkant. Kwam tot hier binnen. En er stonden er twee van die houders, die hebben we nu niet gezet. En dan werd die haring werd hier opgevangen en die werd dan geklopt. En dan viel die haring hierin.
4: Er gaat er zout bij, dan zijn ze gezout. En laten ze dat even in een poosje staan. Dan zakt die haring een klein beetje. En dan doen ze tot het 1000 of 980 kan ook. Dat is maar net dan hoe groot de haring is natuurlijk.
2: En als de haring netjes in de ton zit, dan kan de vangst naar wal gebracht worden.
5: Gooi voor me los hoor! Aad! Aad! Jongens, even wachten tot de brug open is. Ja. Wij gaan nu achteruit, of we gaan achterin, dan gaan we draaien. En daar komt, als het goed is, komt daar zometeen de burgemeester in de sjees, oftewel in de kar die vroeger ook reed, voor de nieuwe haringen. Die brengen ze dan vroeger bijvoorbeeld naar de koningin.
2: We varen Vlaardingen binnen en zien de burgemeester en de keurmeester al aankomen. Zij zullen zo dadelijk de eerste haring keuren.
6: Die loopt mee en die wacht daar bij onze ligplaats. En dan gaan wij het vaatje haring aan wal brengen. En dan hebben we daar een keurmeester staan. Die proeft hem geloof ik eerst. En als die zegt van hij is goed, dan krijgt de burgemeester er ook een. Dus, dat is ongeveer het verhaal.
3: Ja. Nou, we hopen dat hij ons bij kan houden dan.
6: Ja, dat gaan we lukken, Nee, er loopt een man voor, zie je, die bepaalt de snelheid. Die geeft de snelheid aan. Dus.
7: Komt helemaal goed.
2: Langzaam leggen we de zeillogger aan wal. Een grote groep mensen staan langs de kant om de bemanning en natuurlijk de haring op te wachten. Ook de burgemeester staat al aan de kant te wachten om de eerste haring in ontvangst te nemen. Traditiegetrouw proeft de keurmeester de eerste. Daarna is het de beurt aan de Vlaardingse burgemeester Zevenbergen. En daarmee is de haring aan wal gebracht en kunnen ook de Vlaardingers de Hollandse Nieuwe proeven.
8: Waar gaat hij dan?
3: Ja. En hoe smaakt hij?
8: Heerlijk.
3: Ja?
9: Ja. Nou, vooral de eerste is altijd het lekkerste, vind ik. Ja.
5: Daar gaat hij.
3: Oh. Ja. En hoe smaakt hij?
5: Heerlijk.
3: Ja?
5: Ja.
3: Ja. Daar zit hij. Hij zit erin.
8: Ja, zeker weten.
3: En hoe smaakt hij?
8: Hij is geweldig.
3: Ja?
8: Dik. Kijk, geweldig.
3: Horen hoe lekker die is dan.
10: Hij is wel heel lekker.
3: Ja?
10: Ja, nee, is uitzonderlijk goede haring.
3: Ja? Ja. Wat maakt hem zo lekker?
10: Ja, het is altijd de smaak van haring. Dat herken je, dat voel je. En het malse, het vettige, dat maakt het heel lekker.
8: Nou, omdat hij sappig is en veel. dik, vitaminevol. Ik ben er blij mee.
11: Super deluxe. Goed rood van binnen. En nou, heerlijk.
8: Weer het ouderwetse gevoel.
3: Waarom bent u hier dan naartoe gekomen vandaag?
10: Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat deze haringcultuur in Vlaardingen in stand blijft.
3: Ja.
10: En dan natuurlijk om de eerste haring te proeven.
8: Het is de eerste keer dat ik dit meemaak.
3: Ja.
8: Ja. Het is gezellig.
9: Ja, geweldig. Ja. Leuk hoor, ja. Vind ze altijd wel leuk om te kijken. Ja,
11: gewoon leuk. Burgemeester en koor. Dus,
3: ja.
11: Goed weer.
3: Ah, een klein hapje.
10: Nee, dat doe ik niet.
3: Klein hapje.
10: Nee. Ah. Ik weet hoe journalisten zijn.
3: We moeten de haringcultuur toch in leven houden.
10: Precies. Maar er zijn heel veel mensen die het wel graag doen. Ja? Okay.
8: Ik ben haringkop.
3: Ja.
8: En dus haring.
3: Dat moet je wel.
8: Ja, daarom.

0: Jan Andersson, de eigenaar van het gelijknamige streekmuseum in Vlaardingen, wordt binnenkort 90 jaar en dat werd gevierd.
1: De eigenaar van streekmuseum Jan Andersson wordt binnenkort 90 jaar. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Onze verslaggever Julian Jansen ging bij hem langs.
2: Ja, hij heeft een eigen streekmuseum. Hij heeft tientallen biografieën over zichzelf en een documentaire. Dan heb ik het natuurlijk over de Vlaardingse Jan Andersson. En het leuke is, hij wordt bijna 90 jaar. En ja, we zouden onszelf niet zijn als we hem even een lekker taartje komen brengen. Dus ik hoop dat hij thuis is. We gaan eens even aanbellen. Gaan we hem verrassen. Spannend. Ja, daar is hij hoor. We zijn direct op zender.
3: Goeiedag.
2: Lang zal ze leven.
3: Ja, het duurt nog even een week.
2: Hoe lang duurt het nog?
3: Ja, 27 juni ben ik jarig. En dan word ik 90 jaar.
2: Wauw.
3: En er zijn maar weinig mensen die 90 worden. En het 99ste boek wat ze gemaakt hebben kunnen presenteren. Ja. Dus ik denk, dit is best een dag om te vieren.
2: Zeker weten. Nou, ik heb slagroomsniet meegenomen. Vind je dat lekker?
3: Oké, ja. Zullen we dat binnen even opeten?
2: Laten we dat doen.
3: Opdrinken.
2: Heerlijk. Ik ben benieuwd. Let's go. In die 90 jaar, hoeveel kopjes koffie zijn er doorheen gegaan, denk je?
3: Iedere maandag, dinsdag en woensdag met mijn vrijwilligers. Dat sowieso. Kijk, en daarvoor had ik een bedrijf met een koffiejuffrouw. Dus dan kan je wel zeggen, dan kom je 6 mensen. En dan kwamen er 6 kopjes koffie. Want ik heb wel nu gemerkt, ik heb natuurlijk de laatste weken erg teruggekeken op mijn leven. En als je dan ziet wat je dan in die 90 jaar hebt mogen doen. En de waardering die je gehad hebt, want daar wil ik het dan dadelijk graag ook nog even over hebben. Mm-hmm. Dan is het toch fijn dat je dit nog bereiken. Hè? Dan moet je toch. Ik ben ook nog christelijk, dus dan moet ik ook nog eens een keer danken voor het feit dat ik die kans gekregen heb.
2: Als de taart klaar staat en de koffie gezet is, begint Jan over de veranderingen in het verzamelvak gedurende zijn leven.
3: Dan is het zo heel anders dan tegenwoordig. Want nu heb je een. Zo'n computer waar je tikt in de munt met van 13, 14 en dan krijg je een afbeelding. Ja. Het is zo anders geworden. Dus ik bedoel, ja, dat maakt het aan de ene kant interessanter. Aan de andere kant minder enthousiasme. Want je moet, je kan achter je, zeg maar, laptop kan je alle kennis vergaren die ik opgedaan heb door alles mijn museum te bezoeken. En 33.000 boeken te kopen. Hè? Ja. Heel mijn huis staat vol met boeken. Met Andersson. Met Andersson.
4: Theo Jansen.
3: Dag Theo.
4: Goedemorgen, hoe gaat ie?
3: We zijn aan een televisieopname bezig, dus het gaat goed met mij, anders zou ik dat niet kunnen doen.
4: Ja, ga ik doen.
3: Goed zo, oké. Okay.
4: Dag hè. Hoi.
3: Hoi. Ja, ik heb natuurlijk nog 2 bedrijven. Dat is godverdomme hinderlijk.
2: Nu Jan de 90 gepasseerd is, heeft hij besloten om niet langer vanuit de Ketelweg zijn streekmuseum te onderhouden. Jan heeft iemand gevonden die in zijn woning komt wonen.
3: En die gaat gewoon in dit museum. Dat vindt hij helemaal niet erg. Ik heb er 1 kamer vrijgemaakt waar zijn eigen spulletjes. Maar voor de rest leeft hij gewoon in het huis met de televisie en de andere.
2: Je hebt voor degene die hier komt wonen even een klein kamertje gemaakt waar hij zijn eigen spullen neer kan leggen.
3: Nou ja, waar ze de eigen spullen kunnen zetten. En voor de rest, ja, ik heb ook beloofd 1 rij van de boekenkast leeg te maken. Kunnen ze daar beeldjes en.
2: Ja, nou ja. En verder moet het zo blijven.
3: Ja, het is een museumwoning. Het is een huis met allemaal prenten en. De 18e en 19e eeuwse dingen, ja, als ik dat in de doos doe, dan komt dat nooit meer tevoorschijn.
2: Hoe gaat u het vieren, 90 jaar?
3: Nou, we hebben de Bethelkerk hier aan de overkant afgehuurd. En ik heb hier een tentoonstelling gemaakt over een deel van mijn 150 verzamelingen, waarbij je kan zien dat ik ben begonnen met uitgeblazen eieren en fossielen.
2: Iedereen is op 27 juni vanaf 2 uur welkom in de Bethelkerk om met Jan 90 kaarsjes uit te blazen. Neem nog even een stukje. Volgens mij is de taart nog niet op.
3: Nee. Nou, mag dat?
2: Tuurlijk.
3: Ja?
2: Is er al gezongen eigenlijk? Nee, zeker. Lang zal ze leven.

En tot zover het weekoverzicht van 2. Meer nieuws is te horen in onze uitzendingen op de radio van maandag tot en met vrijdag. En voor het laatste nieuws kun je altijd kijken op de website www.ditis2.nl. Hey Fonsie.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een file met een vertragingstijd van meer dan 10 minuten in de regio. Dat is de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je kunt rekenen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Vanessa Williams opende de parade van Antiek en Curioso van vanmiddag met The Right Stuff. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom. De winkel Antiek en Curioso is weer open. Ik zat trouwens bij AI nog te vragen van wat weet je van het programma Antiek en Curioso? En toen begon hij een hele opsomming te maken over dat ik het over antieke spullen zou hebben. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. We gaan het over muziekjes hebben van lang geleden. En die laten we horen. Uit de vorige eeuw, grote hits, maar ook nummers die je niet of nauwelijks kent op de radio. Of niet of nauwelijks meer hoort op de radio, zo moet ik zeggen. En uit dezelfde letterbak, en vandaag is dat de gecombineerde letterbak QR. Daar is dat de Right Stuff van Vanessa Williams. Waarmee ze in 1988 haar eerste hit had in ons land. Komt op nummer 11 in de Nederlandse top 40. Het was het titelstuk van haar debuutalbum van de zangeres die ook actief is als actrice. En dat tegenwoordig een beetje combineert, want ze is de laatste jaren vooral in het theater te zien en te horen als musicalster. Nou, tot 5 uur vanmiddag. Nog veel meer mooie muziekjes. En nu eentje van een Amerikaanse singer-songwriter die met dit nummer zijn eerste succesje in Nederland kende. Het was een single die in ons land bleef steken in de tipparade, maar in Amerika tot nummer 2 kwam. En de Billboard Hot 100 met als achtergrondzanger Michael McDonald. Het werd eigenlijk een veel grotere hit in 1992 in de danceversie van het Italiaans East Side Beat. Die laat ik je ook nog een keer horen. Maar we gaan nu voor de originele versie. En die is van Christopher Cross. En daarvoor gaan we terug naar 1980. Ride Like the Wind.

Radio. De Dolly Dots. En dit was er eentje uit de begintijd. 1979 Radio. Was hit nummer 2 van de meidengroep. Die in totaal 26 hits scoorde. Tussen 1979 en 1987. Hoezo de Spice Girls? Wij hadden de Dolly Dots al. Ja, en sinds ik heb verteld dat er een musical aankomt, hè, over de Dolly Dots, die gaat dit nieuwe theaterseizoen spelen. Dat is volgend jaar juni te zien in het theater aan de Schie in Schiedam. Duikt er elke week ineens een liedje van de Dolly Dots op. Ik weet niet wat het is. Maar goed, volgens de affiche wordt deze wel in de musical uitgevoerd, dit Radio. En daar zijn we als radioliefhebbers natuurlijk blij mee. The Four Ride Like the Wind. In de originele versie van Christopher Cross werd het een hit in 1980. De man die het probleem kende dat MTV heette. Want er moesten clips voor gemaakt worden en men vond hem lelijk. Ja, echt waar. Ja, verzin ik niet. En zo nam zijn populariteit af. Ja, zo gebeurde dat. Ja, ja. Nou, dan nu muziek van een Amerikaanse soulzanger die met zingen begon in de kerk. Als zoveel dat deden. Maar hij was ook meneer van de achtergrondzang. Hij is onder meer te horen bij artiesten als Evelyn Champagne King, Kenny G en Melba Moore. En dit nummer van zijn debuutalbum werd ook in Nederland een hit. Dat was een nog grotere hit in Amerika, waar het album de platina-status haalde. Maar ook in Nederland stond hij met dat titelstuk van die LP, was het destijds natuurlijk nog, in de hitparade uit 1985. Freddie Jackson en Rock Me Tonight.

Aretha Franklin, de Queen of Soul. Dus met diverse R&B-artiesten ging samenwerken, de hippen van toen. En A Rose is Still a Rose. En nou heb ik gehoord natuurlijk dat er een programma komt waarin ze op zoek gaan naar de soul van Aretha Franklin. Hè. Dat is het veelbesproken programma dat Sherma Rouse met Matthijs van Nieuwkerk gaat maken. Maar ik heb zomaar het idee dat dit niet voorbij gaat komen. Want er waren veel mensen die toch riepen, asje me nou. Ja, het haalde toch nog de Amerikaanse hitparades. Dus daarom draai ik het ook in dit programma gewoon. En op zich is er ook niet zoveel mis mee, hoor. Maar je hoort het niet zoveel meer. Deze van Aretha Franklin. Het is 1998 het jaar. A Rose is Still a Rose. En voor Freddie Jackson, Rock Me Tonight. Komen allebei uit de gecombineerde letterbak QR. Terwijl ik nu zie dat er eigenlijk maar één plaats uit de letterbak Q voorbij komt. Die hoor je zo meteen. Maar dan is het in ieder geval veel R wat je hoort op deze Vaderdag. Dat is het ook nog, hè? Ja. Maar daar merk je in dit programma verder niks van, hoor. Er zijn genoeg andere programma's waar ze daarbij bij stilstaan. En bij al die andere dagen van het jaar die je hebt, hè. We gaan wel toe naar muziek uit de tijd van je vader. Of misschien zelfs van je grootvader. Want we gaan voor naar 1966 helemaal terug. Een groep die voortkwam uit Johnny and His Cellar Rockers. Maar er zat een gitarist in. Die heette Jan Akkerman. En dat is een man waar heel diep de hoed vooraf ging. Later in 1973, toen hij inmiddels bij Focus zat, werd hij zelfs uitgeroepen tot de allerbeste gitarist ter wereld. Hey, Jan Akkerman uit ons land. Het nummer wat je gaat horen, dat schreef hij samen met producer Casper Koelman. En zelf noemde hij het Balkan Rock'n'Roll. Haalde de top 10 en zover uit de grootste hit worden van de band waar hij toen in zat, The Hunters. En je zou het weer actueel kunnen noemen anno 2026, 60 jaar na dato. Russian Spy and I.

Wat is dit toch fijne muziek voor de zondagmiddag? En dan Dick en Curiosa, The Average White Band. En daar hadden we dan de enige Q van vanmiddag uit Antiek en Curiosa, Queen of My Soul. Was er eentje uit 1976 van de gemiddelde band uit Schotland, die wij vooral kennen van de klassieker Pick Up the Pieces. Dat trouwens ook niet verder kwam dan de tipparade, hoor. Maar deze haalde helemaal de hitparade niet. Maar werd wel nog een hit in Amerika. Dit Queen of My Soul. Ja, ze bleven lange tijd muziek maken, hoor. Want inclusief een pauze bestond die band toch. Werd wel zwaar verschillende bezettingen tussen 1972 en 2024. Ja. Alsjeblieft. En daarvoor hadden we Russian Spy and I van de Hunters uit 1966. Met in de gelederen gitarist Jan Akkerman. Die onze gitaar lekker liet horen op dit nummer. Ja, want die band was snel afgelopen, want er kwam nog een tweede single uit. Die heette Janos de White Poodle. Maar toen had de bandleden ook zoiets van, nou, als we het daar nou over moeten gaan hebben, dan is het misschien maar beter dat we gaan stoppen. En dan herinneren we ons de band dus vooral van dit werkje uit 1966. Zijn er nog niks veranderd, hè? Nou, 2026. Droevig. Koude oorlog, geinig, muur gevallen. Maar ja, goed. Nou ja, we kennen het verhaal. Een echte klassieker komt er nu. Van de LP LA Woman. Volgens gitarist Robbie Krieger is het lied gebaseerd op het nummer Ghost Riders in the Sky. Dat is een country klassieker. En vlak na de uitgifte van de single overleed zanger Jim Morrison. Het werd nog een hit. Deze van The Doors. Dat is de band waar we het over hebben. Nummer 7 in de twee hitparades die we hadden. De Nederlandse top 40 en de daverende 30. Riders on the Storm. En voor de liefhebbers onder ons, je hoort hem in de kortere singleversie.

Ja, dat was nog analoog, hè? Krijg je hem gewoon terug. 1962, Elvis Presley en Return to Sender. Want dan was het een brief, die gaf je aan de postbode. Die deed hem in zijn postzak. Maar hij kreeg de brieven steeds terug. Dat erop geschreven was, ik ken de geadresseerde niet. Yeah. Geschreven door Winfield Scott en Otis Blackwell. Deze klassieker uit de Elvis film Girls, Girls, Girls. En volgens de critici was dat ook het enige leuke aan de film. Dus heb je er wat aan gemist aan de film? Nee. Ja, het was die verschrikkelijke kolonel Tom Parker, hè, die Elvis dwong om al die films te maken. Ja, ja. Totdat hij op een echt absoluut dieptepunt zat en toen met de 68 Comeback Special kwam. Maar goed, het tweede nummer 2 trouwens in Amerika, want hij kwam niet voorbij Big Girls Don't Cry van The Four Seasons. Het was toen de nummer 1 in 1962. Dat is echt antiek. Maar Elvis has left the building. Dus dan kan ik vertellen dat je voor Elvis nog de Doors hoorde met Riders on the Storm, kleren weer. Regenen dan het deed, regenen op die opname. Oh. En het werd dus 1971. Vlak daarna zou zanger Jim Morrison dus overlijden. En de Doors probeerden het daarna nog wel zonder Jim, maar ja, het had toch niet meer de magie van die hoogtijdagen van eind jaren 60 en begin jaren 70. Dat waren ze van de Doors. Eens even kijken wat we gaan doen. Ah ja, ja, gaan we deze doen, die vind ik wel grappig. Het is een Britse hit, die werd geschreven door Paul Heaton toen hij in een bar aan de Lijnbaan in Rotterdam zat. Nou, wat hij daar deed, vertelt het verhaal niet. Ja, ik denk een drankje drinken, zo simpel is het ook wel weer. Maar waarom hij daar nou was, dat vertelt het verhaal niet. Want hij komt oorspronkelijk helemaal niet uit Rotterdam, maar hij komt uit Hull in Groot-Brittannië. De dame die je hoort zingen, die heet Jackie Abbott, dan weet je dat ook. En het is een single die, ondanks de titel, grappig genoeg in ons land helemaal niks deed. Zelfs niet hier in de regio. En dat is toch vreemd als je de titel dan hoort van die single van The Beautiful South. En dat is de band waar we het over hebben. Het is een single die in Engeland overigens nog wel de top 10 haalde. Dat is dan weer helemaal grappig. Want wie heet die single dan van The Beautiful South en waar gaat die over? Rotterdam, or anywhere. Jawel, ons eigen Rotterdam. En zoals gezegd, in ons land deed die single dus helemaal niks.

What do you want for nothing?

Het is een populair medium om liedjes over te maken. Dit was John Hiatt met Radio Girl. En daarvoor gingen we terug naar zijn LP Slugline. Zo heette die plaat. En het kwam uit 19... even kijken hoor. Waar zit je? Ergens bovenin natuurlijk. 1979 doe ik even uit mijn hoofd. Ja, en dat klopt ook inderdaad. Het eerste succesje in ons land. Dat is een enige hit scoorde die in 1989 met de klassieker Have a Little Faith in Me. Eens even kijken hoor. Dan ga ik even wat andere dingen nog even doen nu. Eens even kijken. Waar zit je? Jij zit hier. Even kijken. Ja, dan gaan we naar jou daar. En dan gaan we dat maar even zo doen. Ja, klinkt iets beter. Maar goed, ik was bezig met het verhaal over John Hiatt, die zijn enige hit in Nederland in 1989 scoorde met de klassieker Have a Little Faith in Me. En met dit nummer scoorde hij een notering in de tipparade in 1979. Dit Radio Girl. Daarvoor hadden we de Blues Brothers. The one and only. Dan Aykroyd en John Belushi. Rubber Biscuit. We kennen ze natuurlijk van die hele leuke film uit 1980. Maar daarvoor deden ze de Blues Brothers al in het tv-programma Saturday Night Live. En ze zongen ook. Ze deden dan oude liedjes uit het Amerikaanse rock'n'roll tijdperk. Zo ook is dit nummer daar een mooi voorbeeld van. Dit nummer was al in 1956 op plaat gezet door een band die zich The Chips noemde. En daar maakten ze hun eigen bewerking van dit Robo de Biscuit. En de Wish Sandwich. Een wensboterham. Dat zijn twee boterhammen en waarbij je wenste dat je een bal gehakt ertussen had zitten. Ja, dat is een Wish Sandwich. Ja, ja. En de Verre, Rather Them or Anywhere. The Beautiful South. 1996. En dat deed in ons land dus helemaal niks. Ja, vreemd. Een mooi liedje, niks meer aan de hand lijkt me. Ook gewoon een top 5 hit in Engeland geweest, maar het bleef hier onopgemerkt op de een of andere manier. Terwijl het toch over Rotterdam nog gaat, hè. En geschreven ook is in Rotterdam, in die bar aan de Lijnbaan. Ja, nou ja, vooruit maar dan. Uit 1996 kwam die overigens voor de meeste schrijvers onder ons. En daarmee zit het eerste uur erop. We hebben nog een deel 2, zometeen. Na reclame en nieuws van 4 uur. En dan gaan we met ritme beginnen. En met een lekker swingend begin. En dan komen nog veel meer plaatjes voorbij uit de letterbak QR. Hoewel het wel allemaal liedjes met de letter R zijn, kan ik je vast vertellen. In uur 2 van het programma. Maar dat hoor je allemaal zometeen, die selectie. Zoals gezegd, na reclame en nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2
2: Vlaardingen
1: 107.8
2: Schiedam
1: FM 95.8
2: In de hele regio op DAB+, maar ook via de app en

0: een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

Gloria Stefan and the Miami Sound Machine, and Rhythm Is Gonna Get Ya. Ja, hartelijk ga ik ook weer even anders doen, want dit hier wordt papa niet zo heel blij van. Even kijken hoor, doen we net alsof, we het, alsof je het niet gehoord hebt. Even kijken hoor, dan ga ik hem hier zetten. Ja. Rhythm Is Gonna Get You, hoorde je van Gloria Stefan en de Miami Sound Machine.

0: uur 2 van dit programma. Met liedjes uit de letterbak QR. Maar nu vooral de R. The Rhythm Is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine opende de parade voor uur 2. En was dat een grote hit in Nederland? Nee. Kwam maar tot nummer 31 in de Nederlandse top 40.
1: Hè?
0: Ja, ik zat er ook naar te kijken. Ik denk, nou, dit is toch wel een groot uit het oeuvre van wat het inmiddels was. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Maar het was maar echt nummer 31 in 1987. Nou ja, vooruit maar dan. Maar wel lekker om mee te beginnen, hè, voor uur 2. Show! Oh, fijn. Nou, die muziekjes komen nog voorbij tot 5 uur vanmiddag. Van alles en nog wat zit daarin. En misschien goed om te weten dat er een staking voor het openbaar vervoer staat aangekondigd voor aanstaande woensdag. Van 4 tot 8 uur 's ochtends rijdt er niks. Bus, tram en metro. Maar deze trein gaat wel door. Komt van een R&B-groep uit Los Angeles. Voor wie het succes er in 1976 kwam met de soundtrack en de komische film Car Wash. Zangeres Quinn Dickey die had de band inmiddels al verlaten in 1979. En dat luidde al een beetje de neerwaartse spiraal van de band in. Maar toch zou dit nummer in 1981 hun grootste hit in Nederland worden. Hoewel het in de rest van de wereld vrijwel onopgemerkt bleef. Het was hun vijfde van de in totaal 6 hits die ze in Nederland scoorden. En het komt op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Deze van Rolls Royce, de RR Express.

0: Enigma. A Return.
1: Waarom fluister ik? A Return to Innocence was dat uit 1994. Nou, ik zal met de muziek meegaan, denk ik. Ja, het project dat in 1990 uit de koker kwam van Michael Cretu was in die tijd getrouwd met Sandra Lauer. En die had onder haar voornaam Sandra in de jaren 80 al aardig wat successen gekend. Een andere nummer 1 heeft gescoord met I'll Never Be Maria Magdalena. En ze zong ook op de platen van haar manlief. Ja, voor dit nummer kreeg hij trouwens nog behoorlijk wat gedoe rond de sample. Het komt van een lied dat de Jubilant Drinking Song heet. Maar hij kreeg er later gedonder mee omdat de zangers uit Taiwan daar geen toestemming voor hadden gegeven. Die zei, ja, leuk en aardig, maar het is van ons. Hey, hallo. Dus dat werd een rechtszaak om het geld. Nou ja, uiteindelijk werd het geschikt in der minne, zoals dat zo mooi heet. Maar het was wel een dure sample, zo maar noemen. En daarvoor de RR Express van Rolls Royce. Die denderde door in 1981. Maar let dus goed op. Als je woensdag met het openbaar vervoer weg moet. Woensdag 24 juni. Dat is dus aanstaande woensdag. Het vakbond FNV organiseert dan tussen 4 en 8 uur 's ochtends een landelijke werkonderbreking. En daar doen zowel de NS als de RET aan mee. En dat betekent dat treinen, trams, bussen en metro's pas na 8 uur 's ochtends gaan rijden. En dan moet je niet denken dat ze dan gelijk na 8 uur dat het dan dat je dan gelijk kan dat het allemaal klaar is. Want ze moeten die dienstregeling daarna gaan opstarten. En dat betekent dat het tot ongeveer 11 uur 's ochtends kan duren voordat alles weer volgens schema rijdt. Dus ik zou ook zeggen, als je woensdag naar je werk moet met openbaar vervoer, geef het even door aan de baas. Kan handig zijn. En houd het allemaal in de gaten, hè. Zo is dat wel weer. En neem ook je afval mee, want ook de schoonmaakbranche staakte die dag, maar dat doen ze 24 uur lang. Dus als je dan iets meeneemt te eten en te drinken, hou de rommel even bij je. En gooi het dan weg ergens waar het kan. Oké, spreken we dat af. Gaan we terug naar de muziek, want dat is waarvoor ik tenslotte hier zit in Antique en Curiosa. En we gaan naar 1974 voor de tweede en laatste hit voor de groep in Nederland en hun grootste hit in Amerika. Het komt op nummer 4 in de Billboard Hot 100. Bij ons iets minder succesvol, de single van de LP Pretzel Logic, maar ook hier hadden ze weinig reden tot klagen. Het komt op nummer 19 in de Nederlandse top 40 en nummer 18 in de nationale hitparade. Deze van Steely Dan. Ricky, don't lose that number.

Dankjewel, Stef Bos. Voor deze mooie ode aan het medium radio. Liedje heet dan ook De Radio. Uit 1992. Komt van zijn album Tussen de Liefde en de Leegte. Werd op single uitgebracht in 1992, maar wist de hitparade niet te halen. En voor Ricky Don't Lose That Number van Steely Dan uit 1974. Een echte klassieker nu, geschreven en geproduceerd door Phil Spector. En je zou een duo horen, maar de man die was niet welkom in de studio. Daardoor is alleen de vrouw te horen op de single en de gelijknamige LP. De reacties waren overigens lauw toen het nummer uitkwam. Het was te zwart voor de witte radio en te wit voor de zwarte radio. Ja, dat was nog, hè, segregatie. Ja. Het was niet erg succesvol in Amerika, maar wel in Engeland, waar het tot nummer 3 kwam. En ook in ons land vonden we het mooi, het werd een top 10 hit. Een muziekblad Rolling Stone zette het in perspectief op nummer 33 in de lijst van de 500 Greatest Songs of All Time. En ook in de top 2000 is het een klassieker, heeft in alle edities gestaan. In de laatste editie op nummer 925. Ze staan er dus wel allebei op. Ook de meneer, Ike. Maar die was niet welkom. Want Phil Spector had al lang en breed gehoord dat hij niet aardig was voor Tina. En die horen we wel. In deze fantastische Wall of Sound productie van Phil Spector. Uit 1966. River Deep, Mountain High.

0: luistert naar 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
2: Dit is 2. Right about now. The funk.

Ja, zo'n man die leuk muziekcomputer kan spelen. Fatboy Slam en Rockefeller Skank. Strain uit 1998. Britse DJ die op 31 juli 1963 werd geboren als Norman Cook. En in de jaren 80 bassist was bij de House Martins. Dat is toch heel andere muziek. En dit nummer werd het eerste succes onder zijn artiestennaam Fatboy Slim. En er zit er nogal wat samples in. Even kijken, we herkennen deze onder andere. Just Brothers Sliced Tomatoes.

Sani, ik doe hem even hier van ZZN de Maskers. Beat Girl. Down, down, down, down. En als je denkt, dat zijn de samples. Nee, lieve mensen, er zijn er nog meer. Dus het is een hele reeks. Je hoort ook nog Final Dogs Vibe van de Final Dogs. Dat is het zinnetje dat erin zit. Right About Now, de Funk Soul Brother. Dit Beat Girl is overigens de grootste hit geweest in de uitvoering van John Barry en his orchestra. Hoewel deze versie ook leuk is hoor, van ZZ en de Maskers, die is van Nederlandse makelij. En andere sound- en geluidssamples zitten in Hello We Gonna Party, Wait by Word of Mouth. Dus de lijn Check It Out Now. En Peter Gunn, maar dan in de versie van The Art of Noise. En Game of Love van Wayne Fontana en de Mindbenders zitten allemaal in verwerkt in dit Rockefeller Skank van Fatboy Slim, wat je allemaal hoorde. Zo, hallo. Dat waren nog even wat simpels, hè. Asje me nou. En daarvoor River Deep Mountain High. De klassieker van Ike en Tina Turner, maar worden eigenlijk alleen Tina Turner. Dat veel Spectre tegen die Ike Turner riep hij, move up. Wegwezen. Dan gaan we naar Nederlandse makelij. De eerste single van het album Urban Solitudes. Van Anouk. Voor de single won ze in 2000 een TMF Award voor beste single van het jaar. Maar hij kwam uit in 1999. En dan mag hij nog net mee in Antiek en Curiosa. Want hij zit hier nog net in de vorige eeuw. Normaal zou het met de A zijn. Maar door deze spelling is hij met de R.

0: En dit was precies wat het was, een rock aria.
1: Twee.
0: Van de Electric Light Orchestra uit 1977. Jeff Lynne schreef het nummer destijds voor de LP A New World Records. En de aria die kwam van de sopraan Mary Thomas uit Wales. Dat is de dame die aan het begin hoorde zingen. Ja, ik kan dat niet natuurlijk. Ik heb geen klassiek geschoolde stem. Maar dan begrijp je een beetje wat ze deed op de single en waar je haar hoorde in die rock aria. Voor Are You Kidding Me van Anouk. Dan schrijf je normaal met een A natuurlijk. Are You Kidding Me? Maar ze had het hier met R-U geschreven. Dus R-U Kidding Me. Dus ja, dan zetten we hem bij de letterbak R natuurlijk neer. Nou, ik had al gezegd, hè, volgende week de letterbak S. En dat is een hele grote. En daar ga ik de rest van de uitzendingen tot aan de zomervakantie meevullen. Dus dan de laatste zondag in juni en de hele maand juli. En dan gaan we na de vakantie verder met dat alfabet. Maar we zitten nu nog bij de R. En we gaan naar een Britse meneer die heel goed is in de synthesizer. Nou, van alles weet van knopjes op computers in de jaren 80. Een grote held daarin was. En in 1985 in ons land een nummer 1 in scoorde met Na-na-na-na 19. Die hebben we al eens een keer gedraaid bij de N. Dit nummer komt van de gelijknamige LP die voor die nummer 1 werd uitgebracht. Dus uit 1984. En was enige tijd ook de tune van het Britse tv-programma Top of the Pops, Paul Hardcastle. Die ga je nu horen met Rainforest.

Met Rainforest uit 1984. Kan er nog twee aan je laten horen. De eerste van de twee is van Gerard Joling. Reach. Uit 1986.

Obama and the Fun Boy 3 are really saying something. Leuke cover van het 60 succes van de Marvelettes. En de vorige nummer waarvan ik zeker weet dat Gerard Joling hem niet gaat zingen op zijn solo concert. Reach. We hadden destijds wel een grote hit, was hoor in 1986, maar dat was natuurlijk de Engelse periode van Gerard. Toen hij net de Soundmix Show had gewonnen met Crying. Want sinds jaar en dag zingt hij natuurlijk in het Nederlands. En daarmee zit deze aflevering erop van Antiek en Curiosa. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik heb het in ieder geval met veel plezier weer voor je geopend, de winkel. En volgende week de schuiven letterbakje op. En dan zitten we dus bij die hele grote letterbak, de S. Waar dus de uitzendingen tot aan de zomervakantie mee gevuld zullen worden. Tot aan de laatste van de maand juli. Hier zometeen op de zender na 5 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Veel plezier daarbij. Ik wens je nog een fijne zondag toe. En volgende week zondag, zoals dat dan heet, IJs en Wederdienende. Een nieuwe Antiek en Curiosa, ook dan weer op de zender. De Streekomroep 2 te horen van 3 tot 5 uur op de zondagmiddag. Fijne zondag nog. Hoi.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kampt met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de

0: Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Ook in de Gorze,
0: de Kruidenbuurt
1: en in de Woudhoek.
0: 2.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Dit is Jeroen Tjepkema aan met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. En daarmee openen we de aflevering 110 van het Zondagavondcafé op zondag 21 juni 2026. Een hele goede avond. Het is zondag 21 juni. Dat betekent dat het de derde zondag van de maand is. En dat is altijd Vaderdag in Nederland. Of dat over de wereld ook zo geldt, dat weet ik niet precies. Heb jij je vader in het zonnetje gezet vandaag? Of is jouw vader niet meer onder ons? Heb je daar nog herinneringen aan? Dan kan je dat natuurlijk altijd laten weten. Dat kan via 010-426-1212. Of reageer eventjes op de post op Instagram of Facebook. Wil jij hem nog op de valreep in het zonnetje zetten? Dan zou ik hem buiten zetten in de tuin. Dan schijnt er genoeg zon. Alle gekheid op een stokje. Dat kan je natuurlijk altijd via de radio doen. En wat ik al zei, 010-426-1212. 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer van de radiostudio. En die lijn staat tot de klok van 10 uur uiteraard open. Het WK voetbal, dat is in volle gang. De wedstrijd Spanje-Saudi-Arabië, die is net afgelopen. En Spanje die heeft zijn eerste WK-zege van dit WK dus binnen. Het werd 4-0 in Atlanta. Uiteraard gaan we deze uitzending na de klok van 9 uur kijken wat er allemaal is gebeurd op dat WK. Oranje won gisteren met 5-1 tegen Zweden. En staat met een half voetje misschien wel in die volgende ronde. Wat er allemaal verder gaat gebeuren op dat WK, dat hoor je nog na de klok van 9 uur uiteraard. Want dan blikken we ook vooruit naar de laatste groepswedstrijden die vanaf de komende week ook weer te wachten staan. We hebben het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zometeen gaan we kijken wat er allemaal is gebeurd binnen onze steden. En uiteraard hebben we ook weer een nieuwe dierenpraat. En met Richard Hendricks neem ik de wonderenwereld van de dieren door. En dat zal zo rond de klok van 9:15 zijn. Dit alles tot 10 uur in het radioprogramma Het Zondagavondcafé. Mijn naam is Hans Blazer en uiteraard heb ik natuurlijk ook wel wat gepaste oranje muziek klaarstaan. Want Nederland won gisteren, ik zei het al, tegen Zweden. André Hazes junior. Dit is Wij zijn Oranje op 2.

Wij zijn oranje, Jorde André Hazes, junior op 2. Ja, dat allemaal in het kader van het WK 2026 in Mexico, Verenigde Staten en Canada, waarin Nederland gisteren goede zaken deed richting de volgende ronde. Mijn blaadjes die vliegen hier door de radiostudio, maar die heb ik pas later nodig, want dat zijn de uitslagen van de afgelopen wedstrijden. En we gaan nu eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen. De week van 2. En de week die beginnen we op maandag 15 juni 2026. De verbouwing van zwembad Groenhoort, wat sinds de sluiting van zwembad Zuid de enigste zwemlocatie in Schiedam is, start op 8 juni. 2 maanden lang wordt het zwembad grondig aangepakt tijdens een verbouwing die eind dit jaar helemaal klaar moet zijn. De sluiting zorgt voor extra drukte bij zwembad De Kulk in Vlaardingen. Iedereen die is hier welkom, zegt directeur Bart Boevink. Heel erg vrolijk. Ja, dat kan ik natuurlijk wel begrijpen. Want De Kulk die gaat er natuurlijk alles aan doen om mensen in deze regio natuurlijk naar De Kulk te halen. Goed. Enkele fietsers, scooters en auto's hebben maandag te maken gehad met gripproblemen op de Nieuwe Damlaan in Schiedam. Enkele fietsers en scooters gleden uit door een oliespoor. Auto's hebben blikschade opgelopen doordat zij tegen de stoep of andere voertuigen gleden. Waar het oliespoor vandaan komt, dat is niet duidelijk. Het spoor leidde tot chaotische situaties. En dan heeft het niet eens gesneeuwd of gevroren. Ja. De brandweer is maandag aan het einde van de middag uitgerukt voor een fikse brand op de grens van Schiedam en Rotterdam. Aan de Hoge Bandweg woedde een uitslaande brand in een portiekwoning. Op de bovenste etage van het pand op de hoek met de Pascalstraat heeft de brand flinke schade achtergelaten. Dinsdag 16 juni, toen melden wij dat bewoners van de wijk Park 5 Sluizen in Vlaardingen de komende tijd of komende weken tijdelijk anders richting de voordeur moeten. Ja, aan de enige toegangsweg van de wijk wordt sinds deze week gewerkt. Volgens bewoners wordt de Olympiakade bereikbaar gemaakt om zo vanuit twee kanten de wijk in te kunnen rijden. Zo komt de nieuw gebouwde wijk weer een stap dichter bij de afronding. De hulpdiensten rukten dinsdagmiddag uit naar de Van Beethovenlaan in Schiedam. Overstekende ganzen op het zebrapad, dat is toch wel heel erg netjes, veroorzaakte daar een aanrijding tussen twee auto's. Dat is dan weer minder netjes natuurlijk. Ja, de dieren die staken de weg over. De aankomende voertuigen moesten voor de dieren remmen. Ja, dat is logisch als je overstekende ganzen op het zebrapad hebt. Want als er een mens oversteekt op het zebrapad, moet je dus ook stoppen. Maar dat hadden ze natuurlijk niet heel erg in de gaten. Een achterliggend voertuig merkte het remmen te laat op en knalde op zijn voorganger. De ganzen die zaten tijdens het invullen van de schadeformulieren al lekker in het zonnetje te genieten langs de waterkant aan de overkant van de weg. En die hadden nergens last van. Bij het Klauterwoud in de Broekpolder heeft dinsdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. In het recreatiegebied in Vlaardingen, vermoedelijk naast Adventure Vlaardingen, raakte een jongen gewond. Nadat hij gestoken zou zijn, is de dader gevlucht. Na een grote zoekactie wist de politie een verdachte aan te houden. En bij de voordeur van een woning in Schiedam-Oost is dinsdagavond brand uitgebroken. Omstanders verklaren dat de deur van de woning aan de Boerhavelaan is aangestoken. Er is zo meldt een flashfoto, een duidelijke benzinelucht waarneembaar. Voor de deur ligt een gesmolten petfles met in de hals een sok gepropt. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer is er aanzienlijke schade aan de voorpui ontstaan. De woning die bleek leeg te staan. Dat dan weer wel. Gaan we woensdag 17 juni. Schiedamse BOA's kunnen tijdelijk geen handhavingsbevoegdheden uitoefenen. Uit interne informatie die in handen is van 2 bleek er een probleem te zijn met de zogenoemde categoriale beschikking. De bevoegdheden aan de handhaver, die deze bevoegdheden dus aan de handhavers geeft. Deze beschikking is op 2 juni verlopen en was nog niet verlengd.
Boa's zouden hierdoor geen handboeien meer mogen dragen, hun Boa-logo moeten afdekken en geen aanhoudingen meer mogen verrichten. Voorlopig zouden zij uitsluitend toezichthoudende taken mogen uitvoeren. Vanaf eind juli mogen ze weer handhaven. Tevens hebben zij de afgelopen periode 218 boetes uitgeschreven, waarvoor zij dus niet bevoegd waren op dat moment. Hoe dat allemaal gaat aflopen, ja, dat wordt waarschijnlijk weer vervolgd. Vele Vlaardingen zullen het pand op de hoek van de Markgraaflaan en de Vondelstraat wel eens van binnen hebben gezien. Tot 2022 was bloemist Jacques Verkuil gevestigd in het pand. In totaal zo'n 45 jaar lang. Nu komt het pand negatief in het nieuws. Er zijn namelijk harddrugs aangetroffen in het pand in het centrum van Vlaardingen. Meer hierover lees je terug in het artikel van Siebe van der Ende. En op de Schiedamse weg in Schiedam is een scooterrijder licht gewond geraakt bij een aanrijding. De ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse. De scooterrijder is gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Hij is op eigen kracht naar de spoedeisende hulp gegaan. Maar na donderdag 18 juni, een explosie aan de Van Limburg-Stierumstraat in Schiedam heeft voor flinke schade gezorgd in de nacht van woensdag op donderdag 18 juni. Door de explosie is de ingang van de portiekwoning in de flatwijk Nieuwland beschadigd. Vermoedelijk gaat het om een zelfgeknutselde vuurwerkbom. Levensgevaarlijk. Ja. Dierennieuws. Een hond is op donderdagmiddag aangereden op de Vlaardingse Holiesingel, waarna het dier de snelweg oprende. De hond wist te ontsnappen nadat het baasje van het dier onwel werd. Nadat het dier was gevangen, is het behandeld en door de dierenambulance naar de dichtstbijzijnde dierenarts gebracht. En het slachtoffer dat donderdagochtend om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtwagen is een 79-jarige vrouw uit Schiedam, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Damlaan, ter hoogte van het tankstation aldaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Meer over dit tragische ongeval lees je op de website van 2. Gaan we naar vrijdag 19 juni. Een fatbike en een auto zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de kruising van de Piersonstraat en de Burgemeester van Harelaan in Schiedam-Nieuwland. Een meisje op een zwarte fatbike fietste over het fietspad dat kruist met de oprit naar de autoweg en werd daar geraakt. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Vrijdagavond is de brandweer uitgerukt voor een rookmelding in een metro bij station Vlaardingen-Oost aan het Burgemeester van Lierplein. Volgens een passagier kwam er rook uit een kast of technische ruimte in de metro. De metro die onderweg was richting Maassluis en Hoek van Holland werd stilgezet op het station, zodat de situatie kon worden onderzocht. Er werd geen brand aangetroffen in de metro. En zaterdagmorgen rond 4:15 is op de Burgemeester Verkadesingel in Vlaardingen een auto gecrasht na een achtervolging door de politie. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingevorderd. En tot slot op de zaterdag. In een flatwoning aan de Dirk de Derde Laan in Vlaardingen is zaterdagochtend brand uitgebroken. Korte tijd kwam er dikke zwarte rook uit de woning op de 7e etage. Een frituurpan zou overhit zijn geraakt. Voor de aanvoer van meer materiaal is opgeschaald naar middelbrand. Het vuur in de woning was snel onder controle. En voor de zekerheid is één bewoner in de ambulance nagekeken omdat hij rook heeft ingeademd. Het laatste nieuws wat je terugvindt op de website van 2... Schiedam en Vlaardingen handhaven taaleis niet mogelijk met financiële gevolgen. Vrouw raakt te water aan de Vlaardingse Maasboulevard. Man springt erachteraan. Traumahelikopter landt op het stadserf in Schiedam. Onzekerheid en reacties op straat. Boa's hebben last van bevoegdheidsproblemen. En Brahim loopt voor zijn gevluchte vader. Wilde meemaken wat hij toen moest meemaken. Dit alles vind je terug op de website van 2. www.ditis2.nl www.ditis2.nl

0: half negen.
1: Je hoorde Morricante op 2 in het Zondagavondcafé. Een hele goede avond. Het is zondag 21 juli 2026. Het is vaderdag. Heb jij je vader in het zonnetje gezet? Of heb jij je vader niet meer onder ons? Je mag het me uiteraard laten weten. 010-426-1212. Heb jij op de valreep nog iets te melden tegen je vader? Of wil je een plaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk ook. Dat kan via hetzelfde telefoonnummer wat ik zojuist opnoemde. Of je kan een berichtje laten op de socials van het Zondagavondcafé. En dat is via Instagram of Facebook. Nou, vanmorgen ben ik ook enigszins in het zonnetje gezet. Ja, ga ik het erover hebben of ga ik het er niet over hebben? Ja, ja, ja. Het zou best wel kunnen. Het zou best wel kunnen, ja. Ja, wat heb ik zoal gekregen? Een glas van Stitch uit Disneyland. Ik heb een heel mooi knutselwerkje gekregen. En een cadeaubon. Dan hebben we nog, heel even kijken. Een standaardje met een hart erop. En daar staat ook weer het een en het ander op qua tekst. En een of ander fluitje. Ja, een beetje een rotgeintje van thuis uit, zeg maar. Nou weet ik nog steeds niet van wie het afkomt. Maar het is een fluitje. En nee, ik ga hem niet gebruiken op het voetbalveld. Ik ga hem ook niet gebruiken tijdens een avondvierdaagse waar ik verkeer sta te regelen. Nee, dat doen we maar niet. Ik hou hem gewoon voor intern thuisgebruik. Het is een fluitje met twee boobies, zeg maar. In de vorm van twee boobies. Er wordt hier aan mijn linkerkant wordt er heel hard gelachen. Ja, leuk die support. Nou. Dat dus. Ja, kun je nagaan. Ben ik nog wat vergeten?
2: Ja.
1: Oh ja, nog een sleutelhanger, een opener, een flesopener. Niet dat ik heel veel biertjes drink, maar dat valt ook nog wel. Ja, goed. dat natuurlijk ook. Nou, wat heb jij je vader gegeven? Of ben jij een vader die wat heeft gekregen? 010-426-1212. 010-426-1212. Zometeen aan de andere kant van de klok van 9 uur. Dan hou ik je op de hoogte van de wedstrijd tussen België en Iran. De 11 namen die het voor onze zuidenburen gaan doen. Dat is in het doel Courtois, Meunier en Ngoy, Benghele, De Kuiper, Salemakers, Raskin, De Bruyne, Tielemans, Trossard en Lukaku. Die doen het spel voor België maken. En dan Iran. Ga ik me daaraan wagen? Ik ga het proberen. Mijn uitspraak zal niet overal goed zijn. Bayram Vant, dat is de doelman. Hardani. Kanaani. Galil Zadeh. Nemati. Haysavi. Reza Jan. Godas. Eza Tolai. Mohebi en Taremi. Ja, ik werk niet bij de NOS. Dat kan je wel horen natuurlijk. Nee, goed. Tot 10 uur is dit het Zondagavondcafé. En we gaan eventjes de hond uitlaten. Dit is Bahamen.

Je hoorde René Vroger met In Dreams. En ja, dat is toch ook wel zo lekker op deze zondagavond. Zo op deze zomerse zondagavond. Laat ik het zomaar eens uitdrukken. Je hoorde hem zojuist op 2 in het zondagavondcafé. Wat ik al zei, we gaan rond de klok van 9:15 contact opnemen met Richard Hendricks. En met hem gaan we het hebben over de wondere wereld van dieren. Misschien komt er ook nog wel heel eventjes een klein stukje WK voorbij, inderdaad. Wat gaan we doen? We gaan eens eventjes kijken. We gaan, deze maar draaien. Dat sluit ook weer aan Oranje.

0: nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Zo meteen gaan we contact opnemen met Richard. Maar nu eerst hebben we natuurlijk nog muziek. Dit is Bente met 3, 2, 1.

0: 2-1, je hoorde Bente op 2. En het is kwart voor 8, kwart voor 9, exact. En dat betekent dat we weer gaan praten over dieren. Althans, we hebben WK-praat en dierenpraat nu. Richard, ja, goedenavond.
1: We zijn bij elkaar in, Hans.
0: Komt ja, goed. Precies. We doen het gewoon. We doen het gewoon. Ja.
1: Ja. Nee, we gaan het zo inderdaad ook even boven die wedstrijd van gisteren.
0: Ja.
1: Waar ik mee wilde beginnen, Hans, en dat doe ik omdat ik weet dat jij ook heel erg van voetbal houdt.
0: Ja, precies.
1: En ik sprak van de week ook met een andere voetballiefhebber en die had exact hetzelfde gezien als ik. Een wedstrijd waarvan ik dacht van nou ja, dat wordt een makkie. Dat werd het dus uiteindelijk niet. Dat was Portugal tegen Congo. Dat was 1-1.
0: Portugal tegen Congo? Ja, wie verzint dit?
1: Maar waar ik echt op wil inzoomen, en dat zei ik ook tegen die collega die ook van voetbal hield en die heeft exact hetzelfde gezien, is de irritatie in het team van Portugal. Want ja, alles moet draaien om Cristiano Ronaldo.
0: Ja, precies. En je zag bij Cristiano Ronaldo, zag je het er echt van af, dat hij één balletje eens een keer niet op het doel kan schieten. Dat kan nog wel, maar hij zat er niet lekker in.
1: Hij loopt geen stap te veel, Hans. Hij doet waar hij zin in heeft.
0: En daarbij, werken voor het team, dat zit er bij Cristiano niet in.
1: Nee, nooit gedaan. Maar nu is het echt wel heel erg. En dan denk ik bij mij, die bondscoach die zou toch moeten ingrijpen en hem er gewoon naast zetten. Want hij heeft gewoon helemaal niets gepresteerd in die 90 minuten.
0: Nee, maar is dat ook zijn leeftijd niet inmiddels?
1: Natuurlijk wel, alleen dan moet je niet een heel team om hem laten. Want je zag op een gegeven moment, volgens mij was dat in de tweede helft ergens zo, was het die jongen van Manchester die doorkwam, die Bruno Fernandes.
0: Ja.
1: En je ziet gewoon, je ziet de Portugees voor de goal staan, volgens mij was dat Gonçalo. En je ziet op de 16 zie je Cristiano Ronaldo. En je ziet gewoon dat Bruno Fernandes moet hem terugleggen op de 16 op Cristiano Ronaldo.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl die andere gozer er veel beter voor stond. En dan denk ik bij mij, ja, weet je, dat gaat toch frictie geven in dat team. Want je zag gewoon gedurende de wedstrijd dat ze geïrriteerd waren. Dat ze wilden knokken met die gasten van Congo.
0: Was dat ook niet in diezelfde wedstrijd dat die bal door iemand op doel werd geschoten? Maar dat er achter diegene iemand een stuk beter voor stond?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, precies dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, we gaan het wel zien waar dat eindigt. Maar ik heb daar geen vertrouwen in. Als ik dan bijvoorbeeld Messi zie, hè, die van hetzelfde laken een pak is bijna. Een beetje dezelfde leeftijd.
0: Messi is 39?
1: Ja, dat bedoel ik. Cristiano Ronaldo is 41, Messi is 39.
0: Maar Messi die schiet er wel even drie in.
1: Ja, die neemt Argentinië gewoon bij de hand.
0: Ja, precies dat.
1: Cristiano Ronaldo in 90 minuten helemaal niets heeft gepresteerd. Dus ja, weet je, die man die is zijn eigen reputatie aan het vergooien. Maar we gaan het inderdaad aan.
0: En dan hadden we Frankrijk nog met Kylian Mbappé. De eerste helft die werd maar gauw vergeten. De tweede helft scoort hij er 2.
1: Ja, dat was echt een goede tweede helft. Dus inderdaad, ik zat te kijken. Ik dacht eerst van dat Senegal dat gaat nog winnen. Ik zag dat best wel gebeuren. Maar in de tweede helft zet Frankrijk gewoon oor op zaken. Maar wat je wel ziet tot nu toe, vind ik, en ja, die vraag leg ik ook even voor jou neer, je ziet nog geen overduidelijke winnaar. Je ziet geen land wat er volop bovenuit stijgt. Ik bedoel, Brazilië wint dan wel van Haiti, maar Brazilië speelt ook niet geweldig.
0: Nou ja, laat ik heel eventjes teruggaan naar de eerste wedstrijd van Curaçao op het EK. Of het WK van vorige week tegen Duitsland. Ja. 7-1. Toen had ik zoiets van Duitsland die gaat er met kop en schouders bovenuit steken. Maar dan zie ik die wedstrijd van gisteren van Duitsland. En toen had ik zoiets van, je maakt een grapje, ze komen op 1-0 achterstand.
1: Ja, Duitsland had het heel moeilijk. We hebben echt heel veel geluk gehad.
0: Dat ik er zoiets had van, serieus?
1: Ja, nee, die hebben echt heel veel geluk gehad.
0: Want
1: er zit nog geen ploeg in, naar mijn mening, die er echt bovenuit steekt. Waarvan je zegt van, dat wordt nou de winnaar van het WK.
0: Nee.
1: Dat heb ik nog niet gezien.
0: Nee. Nee, ik ook nog niet. Nee, eigenlijk niet.
1: Dus ja, dan wachten we wel even. Hè, we hebben nog groepswedstrijden, we hebben nog kwartfinales en dat soort dingen. Dus ja, misschien dat het niveau nog beter wordt. Maar ja, we gaan afwachten wat het gaat worden.
0: Ja, precies. De regerend wereldkampioen is... wie was dat ook alweer?
1: Even denken, dat was Argentinië.
0: Argentinië, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat dus. Ja. Die heeft pas één wedstrijdje gespeeld. Die komen van de week weer in actie. Ik ben, ik ben heel even mijn blaadjes aan het zoeken waar ze nou ook weer in actie gaan komen.
1: Dat geef ik niet.
0: Even kijken. Nou, 22 juni, dat is morgen dus om 7 uur. Argentinië tegen Oostenrijk in Dallas.
1: Ja, dat moet voor Argentinië ook niet echt al te moeilijk zijn.
0: Nee, precies.
1: Als Argentinië geen 9-3 haalt, dat ze best wel een lul staan. Dus,
0: tot slot, Oranje. Ja. De eerste wedstrijd tegen Japan. Ja, dat was hem net niet. Wat ik voornamelijk tegen Japan zag, is dat na de 2-1 toch wel heel veel achteruit gevoetbald werd.
1: Ja, maar dat zag je gisteren ook weer op een gegeven moment toen hij bepaalde mensen gaat inbrengen. En dat blijft hij gewoon doen, omdat hij is wat dat betreft gewoon een hele eigenwijze trainer. Dat was hij al in zijn Feyenoord-periode en dat is hij nooit kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Want weer zien we Memphis Depay. Terwijl heel Nederland ziet, Memphis Depay kan niet meer voetballen.
0: Dat wil ik gelijk, daar wil ik gelijk weer een balletje op gaan gooien. Tunesië. We begonnen met Malen tegen Japan in de spits.
1: Ja.
0: Ja, ik vind Malen geen echte centrumspits.
1: Nee.
0: Ik vind Malen meer een tien.
1: Ja, nou, ik hoop inderdaad dat hij tegen Tunesië Brobbey laat staan. Ik vond Brobbey gewoon goed voetballen.
0: Brian Brobbey, centraal midden, of tenminste centraal in de spits. Zet een Summerfield gewoon op die rechtsbuitenpositie.
1: Maar ja, ik ben een beetje bang, Hans, dat we tegen Tunesië weer Memphis Depay gaan zien.
0: Nee. Doe dan in principe, als je Brobbey eruit haalt, zet Weghorst erin. Alsjeblieft.
1: Je zou het zeggen inderdaad.
0: Alsjeblieft.
1: Ik denk Koeman kennende. En Koeman is gewoon een hele eigenwijze trainer. Wat dat betreft. Dat je gewoon Memphis Depay krijgt.
0: Ja. Nou, die eerste wedstrijd die speel je dan met 2-2 gelijk. Gisteren win je met 5-1 van een ploeg die de eerste wedstrijd met 5-1 won tegen Tunesië. De stand in de pool waar Nederland zelf al in zit, die is best wel rete spannend. En wordt echt daadwerkelijk op die laatste dag beslist. Wie wordt de 1, wie wordt de 2, wie wordt de 3?
1: Ja, ik denk persoonlijk, maar dat is eventjes afwachten natuurlijk, dat het helemaal niet zo gek is als je bijvoorbeeld zou gaan voor die tweede of die derde plaats. Want dan heb je het een stuk makkelijker dan als jij groepswinnaar wordt. En je moet...
0: ja.
1: Maar als jij groepswinnaar wordt of je wordt tweede, dan kom je in de pool van Brazilië en Marokko.
0: Marokko, ja. Nou, Brazilië, Marokko,
1: of
0: Schotland.
1: Of Schotland.
0: Die doen ook nog mee.
1: Het zou kunnen, maar ik denk het niet. Maar als jij derde wordt, heb je gewoon 8 pools waar je uit kan kiezen tegen wie je komt, weet je. En dan denk je, ja, daar zitten ook gewoon hele matige pools bij.
0: Ja, maar heel even, je kan niet kiezen, hè?
1: Ja, je kan niet kiezen, maar je moet wel een beetje strategisch denken op een gegeven moment. En ik denk dat het best wel verstandig is om dan toch te denken als het... als je bijvoorbeeld inderdaad ziet dat in die groep van Brazilië dat daar de kaarten geschud zijn. Ja, misschien moeten we gaan voor die derde plaats. En dan ontloop je in ieder geval Brazilië en Marokko.
0: En dan zou je tegen Tunesië moeten verliezen.
1: Ja, zoiets.
0: Zie je dat gebeuren?
1: Nee, dat niet. Maar...
0: je wordt gewoon de eerste en je speelt tegen Marokko of Schotland. Ja, één van die twee.
1: Ja, die kans stelt ik in al.
0: Het moet heel raar lopen dat je tegen Brazilië komt, zeg maar.
1: En dan verwacht ik ook in het land nog een beetje gezeik eigenlijk.
0: Ja. Maar dat is pas voor latere zorg. Goed. Door naar de dieren.
1: Ja. We hebben een berichtje gehad over het een en ander van wasberen. Dat is wel interessant natuurlijk dat Limburg heeft eigenlijk gepleit, en dat hebben ze donderdag gedaan, dat er een meer stevige aanpak moet zijn voor de verspreiding van de wasbeer in de provincie en in Nederland.
0: Ja, maar wasberen in Limburg, ik ken alleen wasberen in Amerika, zeg maar, die loslopen.
1: Nou, je hebt zeg maar bij Duitsland heb je een vrij grote populatie inmiddels, bij Kasselt.
0: Ja.
1: En Kasselt is natuurlijk niet zo heel ver af van de grens met Limburg.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, die wasbeer die blijft ook niet stilzitten. Die gaat ook gewoon andere gebieden opzoeken. Waardoor je nu dus al gezien hebt dat de wasbeer inderdaad ook in Limburg terechtkomt. En niet alleen de wasbeer wat dat betreft. Ik bedoel, Limburg heeft ook al last van de lynx en andere dieren. Maar ja, het wordt toch vooral moeilijk gedaan over de wasbeer. Omdat dat toch een dier dat ze makkelijk kan aanpassen en zich snel vermeerdert en snel verspreidt. En ja, je hebt wel eerdere ingrepen gezien wat de populatie deed afremmen, maar dat was eigenlijk altijd alleen maar tijdelijk. Dus nooit echt dat er een daadwerkelijke structurele oplossing is gekomen. Maar Limburg pikt het dus daadwerkelijk niet en die eisen gewoon dat er echt flink wordt ingegrepen, want de wasbeer hoort niet thuis in de Nederlandse natuur. Persoonlijk vind ik... ik vind het lastig.
0: Ja, het is zeker vrij lastig. Want ja, het is natuurlijk weer zo'n dingetje zo van de natuur laten natuurlijk.
1: Ja, kijk, als jij inderdaad gaat blaren van de wasbeer, hoort hij niet thuis. Prima. Maar hoort de wolf hier ook niet thuis. Daar hebben we het al vaker over.
0: Nee, precies dat.
1: Dan hoort de Amerikaanse rivier kreeft, hoort hier ook niet thuis.
0: Hoort hier ook niet thuis.
1: Moet je ook al die sloten gaan vangen, weet je. Je komt op een gegeven moment in een grijs gebied.
0: Horen de Nederlanders hier wel thuis? Dat kan je je ook al vragen.
1: Dat is toch de vraag, inderdaad. Nee, maar je komt op een gegeven moment in een grijs gebied anders. Dat is gewoon echt zo. En,
0: ja, precies.
1: Ja, ik denk dat we daar weg moeten blijven met z'n allen.
0: En weet je wie er ook in een grijs gebied zit?
1: Nou.
0: De grijze muis.
1: Oh ja, absoluut.
0: Hey, de bever, we hebben hem wel eens eerder behandeld, maar die veroorzaakt schade in Zuid-Holland. En de provincie die sluit afschieten niet uit.
1: Nee.
0: Dan is de bever, die is toch al een beetje een beschermde diersoort. En dan willen ze hem af gaan schieten.
1: Ja, dat gaat inderdaad over de bevers die dan buiten dat natuurgebied wonen. Bij de Hoekse Waard zit bijvoorbeeld een bever die echt voor veel problemen zorgt.
0: Ja.
1: Maar de meeste bevers van Zuid-Holland die bevinden zich allemaal in dat natuurgebied waar ik het net over had, waar je de Biesbos,
0: ja,
1: waar je ook die tochten kan maken, die bevertochten. Maar daartussen zijn dus ook in plaatsen als Hoekse Waard en ook Strijen, zijn echt wel bevers die buiten die omheining komen, zeg maar, van de Biesbos. En die zorgen daar echt wel voor problemen door bomen te knagen en dat soort dingen. En je moet dat niet onderschatten. Ik heb dat zelf gezien in Flevoland, Hans. Die bomen, die worden echt letterlijk tot op het, echt een soort puntje bijna kaal gevreten. Het ziet er heel stom uit. Je denkt, dat kan niet, want je ziet het in tekenfilms gebeuren. Maar op het moment dat je het zelf in echt ziet, dan denk je, hè?
0: Uiteindelijk staat die bever, die staat zo van, timber!
1: Ja, je ziet inderdaad zo'n boom als een zandlopertje staan, zeg maar. Het ziet er heel erg stom uit. Maar er zijn wel echt zware problemen. En dat moeten we denk ik niet onderschatten. En ik denk dat we er echt wel naartoe moeten dat je dan die bever beter beschermt in de natuurgebieden. Dus dat je bijvoorbeeld naast de Biesbos nog een gebied maakt waar de bever kan leven.
0: Ja, oké. Is het geen optie om, zeg maar, die bevers die te ver afdwalen van de Biesbos, om die te vangen en terug te zetten naar de Biesbos? Of gaat die dan weer op avontuur uit?
1: Nou, dat lijkt me inderdaad wel een goede optie. Ik denk dat dat prima te doen is. Alleen, ja, de vraag is, hebben ze daar de mankracht voor ten eerste? Hebben ze daar de mensen voor? Weet je, je moet toch weer dingen creëren. Maar ik ben het met je eens dat dat een hele goede optie zou zijn, absoluut.
0: Ja. Dan zou dat probleem eigenlijk ook weer opgelost zijn, natuurlijk.
1: Ja, absoluut, zeker waar.
0: Ja, nou, dat dus.
1: We gaan het afwachten.
0: We gaan het afwachten, inderdaad. Ik kijk eens heel eventjes naar de klok hier naast mij. En dan zie ik dat ik nog 50 seconden heb. En dan word ik abrupt afgebroken door het reclameblok wat we hebben. Dus ik denk dat wij het voor nu hierbij gaan laten. Volgende week uiteraard weer een nieuwe dierenpraat. En dan kijken we weer wat er allemaal is gebeurd binnen de wonderenwereld van de dieren. En dan pakken we ook weer een stukje WK mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zometeen België tegen Iran. Wat ga jij, waar zet jij op in?
1: Ik zet in op België.
0: Hoeveel?
1: Lukaku in de basis. Ja, ik zet in op België.
0: Hoeveel?
1: 2-0.
0: Ik zeg 4-2.
1: Ja, kan ook.
0: Ja? Zometeen aan de andere kant van de klok hou ik de mensen uiteraard op de hoogte van het eerste gedeelte. En komt er nog veel meer WK-nieuws. Tot volgende week.
2: De Stad Gehoorzaam Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaam.nl. Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

van Top of the World. Daarmee trappen we het tweede uur af van het Zondagavondcafé. Zes minuten over de klok van negen. En dat betekent welkom terug bij het Zondagavondcafé. Als je zojuist hebt ingeschakeld, dan heb je het eerste uur gemist. In het eerste uur bedrijf had ik contact met Richard Hendricks. Met hem behandelden we een stukje WK. En we behandelden wat dieren. Terugluisteren dat eerste uur, dat kan uiteraard via de website van 2. www.ditis2.nl Wedstrijd tegen België, van België, tegen Iran. Die is inmiddels begonnen. Lukaku die is al een gele snelle gele kaart heeft hij al te pakken. En het is nog steeds 0 tegen 0. Herrera is de Argentijnse arbiter in Los Angeles. Het eerste gedeelte, daarvan hou ik je op de hoogte van deze wedstrijd. Uiteraard zometeen nog veel meer sport. Dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd op dat WK in de afgelopen week. En we hebben Vlaardingskampioenschap voetbal. En we hebben nog wat lokaal cricket voor je in petto. Uiteraard heb ik ook muziek. En wat dacht je van Nationaal Product?

En dan is het de hoogste tijd voor het sportgedeelte in dit radioprogramma. Lokaal is er niet zo heel veel meer te beleven. Hier en daar nog een voetbalkampioenschapje of een cricketwedstrijd. Dan gaan we naar het Vlaardings voetbalkampioenschap. Zwaluwe heeft zaterdag beslag gelegd op het Vlaardings kampioenschap. In de eindstrijd tegen Sion was de ploeg duidelijk de sterkste en werd een ruime 0-5 overwinning geboekt. Al vroeg maakte Zwaluwe duidelijk aanspraak op de titel. De doelpunten kwamen op naam van Jesse Adams, Edson Galong, Mohamed Lamsia en Kylan Muis, die tweemaal trefzeker was. Sion kon daar weinig tegenover stellen, waardoor de finale een eenzijdig verloop kende. Het toernooi werd dit jaar afgewerkt op het sportpark van Sion, dat als organiserende vereniging optrad. Voor de thuisclub zat een eindzegen er bij de mannen niet in. Maar bij de vrouwen viel er wel succes te vieren. Na enkele verloren finales wist Sion daar wel de titel te veroveren. Voor Zwaluwe betekende de overtuigende overwinning een vrije afsluiting van het toernooi. De ploeg mocht na afloop de beker in ontvangst nemen als winnaar van het Vlaardings kampioenschap. En volgens mij neemt de Vlaardingse kampioen het op tegen de Schiedamse kampioen. En de loting voor het Schiedamse kampioenschap voor Standaard Teams 2026 is inmiddels gedaan. 6 deelnemende teams verdeeld over 2 pools voor de 11e editie van het toernooi. In pool A nemen SVV, PPSC en Hermes DVS het tegen elkaar op. En pool B, beschouwd als pool des doods. Daarin zitten Ketelspaland, HBSS en Excelsior 20. Het Schiedams kampioenschap staat gepland voor donderdag 20 augustus en zaterdag 22 augustus op Sportpark Teurlegen. Op de eerste speeldag worden de poolwedstrijden afgewerkt. En 2 dagen later, dan heb je de finales. Dan gaan we naar het cricket. En dan hebben we cricketend Excelsior 20. Die wilde niet het risico lopen om het WK-duel van Oranje tegen Zweden te missen. Zoals zoveel eerdere partijen dit seizoen werd de tegenstander Dosti onder de 182 all-out omgekegeld. En stond het winnende totaal binnen no time op het bord 85-2 in 13,3 overs. Vorige week werd met een nogal gemankeerd elftal toch vrijwel onverwacht bij rood en wit verloren. Geen reden voor paniek, gezien de voorsprong op de achtervolgers in de hoofdklasse. Gisteren reisde een volwaardig en geroutineerd team af naar Amsterdam. De wens van Excelsior 20 captain Roel Verhagen kwam uit eerst fielden. De thuisploeg die bette vooral erbarmelijk. Telde 5 ducks, nullen, waaronder de laatste 4 batsmen. Na 23,1 overs zat Dosti enigszins beschaamd voor 82 runs aan de kant. Riley Eieren was niet voor het eerst de grote wicketnemer met 6-19 in 8 overs. Carson Edward had 3 uit 17, 6 overs. En Gijs Kroesen 1 uit 14, 2 overs. Zoals steeds wilde Excelsior 20 niet te veel ballen besteden om de target aan te tikken. Tim Edman 14, Jack Wood 35, 2 keer 4 en 4 keer 6... gingen nog uit voordat Charles Prinsloo een geprikte 11 not-out en Roel Verhagen 17 al vroeg in de middag de overwinning binnentikte. Het ging op een gegeven moment heel hard met hun wickets, vertelde Roel Verhagen. We hadden ook iets goed te maken na vorige week. Het elftal wordt steeds completer en fitter. Dan gaan we naar Hermes DVS. Terwijl Iran geloof ik probeert om de Belgen te verschalken. Een mooie redding van Courtois voor België zorgt ervoor dat de stand nog steeds 0-0 is. Dan gaan we verder met het cricket. Hermes DVS stond er in de cricketcompetitie niet goed voor. En het was duidelijk dat winst tegen HCC deze zaterdag dringend gewenst was. Lange tijd leek het maar zeer de vraag of dat zou gaan lukken. Maar door 4 wickets te nemen in 6 ballen werd 2 ballen voor het eind toch de winst binnengesleept. Eindelijk eindigde een spannende wedstrijd eens in het voordeel van de blauw-witten.
Tot zover het lokale voetbalnieuws. Zometeen na de volgende plaat gaan we verder met het WK gebeuren. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen wedstrijden tijdens het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten? Je hoort het zometeen na de volgende plaat. En dat is er eentje van Chips. En dat is Carnival.

Chips met Carnival op 2. Die brengt dit uit op een kleine 20 minuten voor de klok van 9:30. En we gaan eens eventjes verder met het WK-overzicht in dit geval.

Op dit moment in de Verenigde Staten, Englewood. Bezig België tegen Iran. Iran had daarnet een aardige kans waarop Couture mooi wist te redden. En de Belgen die komen er niet doorheen bij Iran in dit geval. Worden hier nu omver gekegeld. De Belgen nog steeds aan de bal. En de Iranezen die blijven toch aardig verdedigen in dit geval. De bal is inmiddels weer bij de Iranese keeper. We gaan eens eventjes kijken wat er afgelopen week allemaal is gespeeld. De tweede ronde in Pool A. Op 18 juni was het Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Dat werd 1 tegen 1. En op 19 juni was het Mexico tegen Zuid-Korea. Dat werd 1 tegen 0. Waardoor Mexico in groep A aan kop gaat. Met 2 gewonnen wedstrijden en 6 punten. Even kijken hoor. Zuid-Korea staat op de tweede plek met 3 punten. En dan hebben we op de derde plaats Tsjechië met 1 punt. En op de vierde plaats Zuid-Afrika met 1 punt. De laatste twee wedstrijden die worden gespeeld op 25 juni. Dan is het Tsjechië tegen Mexico in Mexico-stad. En om 3 uur wordt die gespeeld trouwens. 3 uur 's nachts. Zuid-Afrika neemt het dan op tegen Zuid-Korea in Monterrey. En dat is ook om 3 uur. Dan gaan we naar Pool B. Waarin gastland Canada zit. Ik ben gelijk eventjes aan het kijken. Was dat geen Hens daar al in dat strafschopgebied? Ja, dat zal zo meteen nog wel bekeken worden. Maar goed, we gaan weer door. Groep B. Canada, die zit in die pool. Op 18 juni Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina in 4-1 eindigde. En Canada, die wist Qatar te verschalken met 6 tegen 0. De stand in die pool is Canada op 1 met 4 punten. Zwitserland op 2. Met 4 punten. Bosnië en Herzegovina op 3 met 1 punt. En Qatar met 1 punt op de laatste plaats. Laatste en vierde plaats. De laatste twee wedstrijden in deze pool worden gespeeld op 24 juni. Dan is het om 9 uur Zwitserland tegen Canada in Vancouver. En Bosnië en Herzegovina tegen Qatar in Seattle. Dan gaan we naar Pool C. En in Pool C, daar zitten Brazilië, Marokko, Schotland en Haiti. De 20 juni, daar speelde Schotland tegen Marokko. Dat werd 0 tegen 1. Brazilië tegen Haiti, dat werd 3 tegen 0. De stand al daar. Brazilië op 1 met 4 punten. Marokko op 2 met 4 punten. Schotland op 3 met 3 punten. En dan is het Haiti met 0 punten op de vierde plaats. De laatste twee wedstrijden worden gespeeld op 25 juni om 12 uur. Schotland-Brazilië in Miami en Marokko tegen Haiti in Atlanta. Of Atlanta, ja. In Pool D. Daar zit gastland Verenigde Staten. Zij hebben gespeeld op 19 juni om 9 uur. Verenigde Staten tegen Australië, dat werd 2 tegen 0. En Turkije, zij mogen naar huis toe. Turkije tegen Paraguay, dat werd 0 tegen 1. En dat was op 20 juni om 6 uur 's ochtends. Op plaats 1 de Verenigde Staten. 6 punten. Op 2 Australië met 3 punten. Op 3 Paraguay met 3 punten. En op plaats 4 Turkije met 0 punten. Op 26 juni staan de laatste twee poolwedstrijden daar op het programma. Om 4 uur wordt er afgetrapt bij Turkije, Verenigde Staten in Los Angeles. En ook om 4 uur Paraguay tegen Australië in San Francisco. Dan gaan we naar Pool E met Duitsland, Ivoorkust, Ecuador en Curaçao. 20 juni om 10 uur werd daar gespeeld. Duitsland tegen Ivoorkust, dat werd 2 tegen 1. En 21 juni, afgelopen nacht, was het om 2 uur Ecuador tegen Curaçao. En
Magic Dick, die doet het weer. Ja, dat klinkt wel heel erg gek. Dick Advocaat is trainer uiteraard van Curaçao. En ja, Curaçao is toch ook wel enigszins onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Dick Advocaat die wist het eerste puntje binnen te slepen voor Curaçao op een WK ooit. Het werd 0-0 tegen Ecuador. En dat betekent ja, een puntje voor de Curaçaoenaars. En ja, dat werd uitbundig gevierd als een overwinning in de kleedkamer. Waar ook Willem-Alexander en Maxima en prinses Ariane aanwezig waren. En ja, België komt op achterstand tegen Iran. 0-1. Ik zal zo meteen nog eventjes kijken of dat de vorm ook goedkeurt. Maar 0-1 vanuit een vrije trap. België op achterstand tegen Iran in de 24e minuut. Gaan we naar Pool F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Nee, wacht even. Ik moet nog de laatste twee wedstrijden. Misschien dat die wordt afgekeurd, die 0-1. Dat weet ik nog net niet, maar dat zien we zo meteen. Goed. De laatste twee wedstrijden in Pool E. 25 juni, Ecuador, Duitsland in New York, New Jersey. En ook om 10 uur wordt hij afgetrapt. Curaçao, Ivoorkust in Philadelphia. Dan gaan we naar de Pool van Nederland. Waarin gisteren ja, Nederland met 5-1 te sterk was tegen Zweden. Ja, Zweden die won tegen Tunesië met 5-1 en werd nu eigenlijk zelf afgeslacht. Ja, kleinigheidje. Vannacht of vanmorgen vroeg was het Tunesië tegen Japan. Dat werd 0-4. 26 juni staan daar de volgende twee wedstrijden op het programma. Om 1 uur. Dus aankomende vrijdag om 1 uur 's nachts. Japan tegen Zweden, die wordt afgewerkt in Dallas. En Tunesië tegen Nederland in Kansas City. Dan gaan we naar groep G. Nieuw-Zeeland, Iran en België, Egypte. Op dit moment dus bezig België tegen Iran in Los Angeles. De stand al daar. De VAR-check die is nog steeds bezig. 0-1 in het voordeel van Iran. Staat dat doelpunt? Staat dat doelpunt niet?

Volgens mij wordt het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Ja, nog steeds 0-0 dus daar in Los Angeles in dit geval. Dat doelpunt wordt teruggedraaid wegens buitenspel. Dan hebben we op 22 juni om 3:00, dat is aankomende nacht, Nieuw-Zeeland tegen Egypte in Vancouver. En dan hebben we ook nog, even kijken hoor, de laatste twee poolwedstrijden op 27 juni om 5:00. Egypte, Iran in Seattle en Nieuw-Zeeland tegen België in Vancouver. Op dit moment is de stand in pool G. Nieuw-Zeeland op 1 punt, Iran op 1 punt, België op 1 punt en Egypte op 1 punt. Beetje eentonig. Goed, dan hebben we op 15 juni Spanje-Kaapverdië gehad, 0 tegen 0. Op 16 juni Saudi-Arabië tegen Uruguay, 1 tegen 1. Waardoor de stand dus in pool H ook gelijk was als die erboven. Uruguay op 1, Saudi-Arabië 1, Spanje 1 en Kaapverdië 1. Spanje die speelde vandaag tegen Saudi-Arabië en heeft die koppositie overgenomen door met aardige cijfers te winnen van Saudi-Arabië. Het werd 4 tegen 0. De stand op dit moment in die pool H is op Spanje op 1 met 4 punten. Kaapverdië op 2, 1 wedstrijd gespeeld, 1 punt. Uruguay op 1 wedstrijd gespeeld, 1 punt. En Saudi-Arabië op 4 met 2 gespeelde wedstrijden en 1 punt. Uruguay neemt het op tegen Kaapverdië. Dat doen zij op middernacht in Miami. En 27 juni om 2:00 wordt er afgetrapt voor die laatste speelronde. Kaapverdië, Saudi-Arabië en Uruguay tegen Spanje. Dat WK dat is me best groot. Dan gaan we naar pool I. Maar op 16 juni Frankrijk-Senegal werd afgewerkt, 3 tegen 1. En op 17 juni was het Irak tegen Noorwegen, 1 tegen 4. De stand op dit moment na 1 wedstrijd gespeeld. Noorwegen op 1, 3 punten. Frankrijk op 2 met 3 punten. Dan hebben we Senegal op 3 met 0 punten. En op plaats 4 is het Irak met 0 punten. De volgende wedstrijden die worden gespeeld, 22 juni om 11:00. Frankrijk tegen Irak. En Noorwegen tegen Senegal. En de laatste speelronde die wordt gespeeld op 26 juni om 9:00. Noorwegen tegen Frankrijk. En Senegal neemt het dan op tegen Irak. Dan gaan we naar groep J. 17 juni gespeeld. Argentinië-Algerije 3 tegen 0. 3 doelpunten van Lionel Messi. Op 17 juni ook gespeeld. Oostenrijk tegen Jordanië 3 tegen 1. Wat de stand brengt op 1 wedstrijd gespeeld. 3 voor Argentinië, 3 voor Oostenrijk op plaats 1 en 2. 0 voor Jordanië op plaats 3 en 0 punten voor Algerije op plaats 4. Op 22 juni wordt de tweede wedstrijd gespeeld in deze pool Argentinië-Oostenrijk. En op 23 juni om 5:00 is het Jordanië tegen Algerije. En de laatste wedstrijd die staat op 28 juni gepland. Om 4:00 is het Algerije tegen Oostenrijk en Jordanië tegen Argentinië. Tot slot de laatste twee pools. Dan gaan we naar pool K. Colombia, Congo, Portugal en Oezbekistan. Misschien wel heel verrassend. Op 17 juni om 7:00 was het de wedstrijd Portugal tegen Congo. En dat werd 1 tegen 1. In het voordeel van Congo in dit geval lijkt mij. Want Portugal had natuurlijk gehoopt op een winstpartij. Op 18 juni om 4:00 werd er gespeeld Oezbekistan tegen Colombia. Dat werd 1 tegen 3. Waardoor Colombia aan kop gaat in de groep K. 1 wedstrijd gespeeld, 3 punten. Congo, 1 wedstrijd gespeeld, 1 punt. En Portugal, 1 wedstrijd gespeeld, ook 1 punt. Oezbekistan, zij staan op 1 wedstrijd gespeeld, 0 punten. De volgende wedstrijden die staan op het programma op 23 en 24 juni. Op 23 juni om 7:00 is het Portugal tegen Oezbekistan. En om 4:00 is het Colombia tegen Congo. En de laatste twee wedstrijden op 28 juni om 1:30 s'nachts. Colombia tegen Portugal en Congo tegen Oezbekistan.
Tot slot, de laatste poll. Terwijl het hydratiebreak is, drinkpauze bij België tegen Iran. Na ongeveer een half uur gespeeld te hebben. Dus we gaan zo meteen weer verder. Groep L. Op plaats 1 Engeland. Op plaats 2 Ghana. Op plaats 3 Panama. Op plaats 4 Kroatië. Hoe is deze stand tot stand gekomen? 17 juni Engeland tegen Kroatië. Dat werd 4 tegen 2. En op 18 juni was het Ghana tegen Panama. Dat werd 1 tegen 0. Engeland heeft dus 3 punten. Ghana heeft 3 punten. Panama 0 punten. En Kroatië staat onderaan met 0 punten. De volgende twee wedstrijden die zijn gepland op 23 juni en 24 juni. 23 juni om 10 uur is het Engeland tegen Ghana. En 24 juni om 1 uur Panama tegen Kroatië. En dan hebben we de laatste wedstrijd. Die staat gepland op 27 juni om 2300 uur of 11 uur s'avonds dus. Panama tegen Engeland in New York, New Jersey. En Kroatië-Ghana in Philadelphia. Tot zover het overzicht van het WK voetbal. Ik hou je uiteraard tot de klok van 10 uur op de hoogte van de wedstrijd België tegen Iran. Het is op dit moment nog steeds 0 tegen 0. Iran zag zojuist een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Verder met muziek en dan kom ik uit bij Nationaal Product. Dit is Rutger van Barneveld. Een zwoele zomeravond. Zomernachten trouwens, sorry.

Oranje bovenaan. Je hoorde André Hazes op 2 in het Zondagavondcafé. Het is 11 minuten over de klok van 9:30. En uiteraard draaiden we dat plaatje natuurlijk omdat het Nederlands elftal de koppositie heeft gepakt in de WK-pool waarin zij zitten. Japan die staat tweede, Zweden staat derde en Tunesië als nummer laatste. Zij kunnen inmiddels al denk ik wel naar huis toe. Ja, goed. We kijken met een schuinoog naar België tegen Iran. 0 tegen 0 al daar. Het is alles behalve echt vriendschappelijk, zeg maar. Er staat natuurlijk wat op het spel. Ja, 3 punten is natuurlijk voor beide ploegen wel broodnodig, denk ik. Om sowieso zicht te houden op de volgende ronde. Ja, precies. België in de aanval en er wordt hier knap op de bal verdedigd door Iran. Nog een kleine, 3 minuten. Dan is deze wedstrijd toe aan de rustpauze. Dan is het rust daar in de Verenigde Staten. 0 tegen 0. Het is ook vaderdag vandaag en ik had op mijn socials had ik gevraagd of dat je eventueel je vader in het zonnetje hebt gezet, herinneringen hebt of iets in die richting of andere dingen hebt gedaan. Sommige mensen die vieren helemaal geen vaderdag. Dat kan ook voorkomen natuurlijk door scheidingen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook weer zo'n ding wat meespeelt in het wel of niet vieren van Vaderdag. Ja. Zometeen naar de volgende plaat gaan we eens kijken naar The Guilty Pleasure van vanavond. En dan moet ik toch wel zeggen, dat is een lekkere swingende hoor. Nu eerst Lucas en Steve en Philip Strand. Dit is Lions Roar.

Ja, de eerste minuut van de 8 minuten extra tijd. Die zitten er bijna op. En 8 minuten extra tijd is best wel veel. Maar goed, er is waarschijnlijk wel het een en ander gebeurd daar in Amerika. Tussen die wedstrijd België tegen Iran. We zijn aanbeland bij een nieuwe Guilty Pleasure. En daarvoor gaan we de voetjes van de vloer doen zometeen.

Swing the Mood. Het nummer van, het Britse, van de Britse groep Jive Bunny in de Mastermixes. Het verscheen op een debuutalbum, Jive Bunny, The Album, uit 1989. Op 26 juni van dat jaar werd het uitgebracht als een eerste single. Swing the Mood is geschreven door de gehele groep en geproduceerd door groepsleden Andy Pickles en Les Hemstock. Het nummer bestaat uit samples van rock'n'roll nummers, gebaseerd rond de swingcompositie In the Mood van Glenn Miller. De single bevat de volgende samples. Ja, dat ga ik dus niet allemaal doornemen, zeg maar. Maar Swing the Mood. We gaan lekker die voetjes van de vloer doen. En dat doen we dus met Jive Bunny en de Master Mixes. En dat allemaal in het zondagavondcafé van zondag 21 juni 2026.

Barbarella. 5 minuten voor de klok van 10. En deze presentator die houdt het gezien. We cheer you up in de Join the Pin-Up Club. Je hoorde hem zojuist in de laatste minuutjes van dit programma.

zomerse dagen die zitten eraan te komen. Let goed op elkaar. Drink voldoende en neem voldoende zout tot je op. Dat zijn mijn adviezen voor de komende warme dagen. Die toch wel lekker zijn of wel niet. Dat is natuurlijk weer persoonlijk iets. 0-0 is de tussenstand bij België tegen Iran. België en Iran die zijn toch wel aardig aan elkaar gewaagd. Kansjes over en weer. De Belgen die drongen wel heel erg aan hoor, op een doelpuntje. Iran die had gescoord, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel in dit geval. Goed. Het WK voetbal dat is in volle gang in Mexico, de Verenigde Staten en Canada in dit geval. 26 juni om 1 uur 's nachts. Dan zitten we natuurlijk allemaal voor de buis voor de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië. Wie weet plaatst Nederland zich dan wel voor de volgende ronde op dit WK voetbal. Iemand die hoge ogen scoort, ook in Amerika, dat is onze eigen Snolle Bollekes. Want daar gaat het ook van links naar rechts, of van rechts naar links. We sluiten af met Snolle Bollekes, left, right.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Bas om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig